0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: De NS gaat aangifte doen tegen de demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdag het spoor bij Utrecht Centraal opgingen, meldt de regionale omroep. Van de politie kregen ze al een nacht in de cel en een boete, maar voor de NS is dat niet genoeg. Zij willen dat ze ook opdraaien voor de schade van de verstoring op het spoor. Een stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. Het aantal gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 900, schat de Wereldgezondheidsorganisatie. Van meer dan 100 gevallen weten ze het inmiddels zeker. De WHO zegt dat de bestrijding van het virus moeizaam gaat omdat er een burgeroorlog woedt. En in Las Vegas zijn de Enhanced Games begonnen. Een soort Olympische Spelen waar doping mag worden gebruikt. Er wordt onder meer aan atletiek, zwemmen en gewichtheffen gedaan. De organisatie verwacht dat er veel wereldrecords worden gebroken, maar geen enkele sportbond zal die erkennen. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Ongeveer 120 asielzoekers slapen op dit moment in een congreshal in Groningen. Er was voor hen geen plek meer in het aanmeldcentrum in Ter Apel. 'S Ochtends worden ze met bussen daar weer naartoe gebracht. De opvang in Groningen is alleen dit Pinksterweekend beschikbaar. Hoe het daarna verder moet, is niet bekend. Bij een recreatieplas in Oldenzaal is gistermiddag iemand overleden. Hij werd niet lekker tijdens het zwemmen. Wat er precies aan de hand was, is niet gezegd. Door het warme weer hebben veel mensen het zien gebeuren, zegt de burgemeester. Voor hen is slachtofferhulp geregeld. In een gevangenis in Venezuela zijn honderden gevangenen in opstand gekomen. Ze hebben matrassen en beddengoed in de fik gestoken. Ze willen dat de directeur van de gevangenis vertrekt. Op spandoeken hebben de gevangenen geschreven dat ze worden gemarteld. En zwemster Marit Steenbergen heeft bij wedstrijden in Monaco het Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er 52 seconden en 13 honderdste over, ruim een tiende onder haar oude record. De toptijd was ook genoeg om de wedstrijd te winnen. Het is vannacht droog en helder, het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm, het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En dit was het nieuws op 538.

0: 38 Nieuws. 4 uur.
1: Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. Drie auto's zijn daar gisteravond op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. In het zuidwesten van Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken. Een Duitse vrouw van 56 en een man van in de 60. Ze werden op verschillende plekken meegesleurd door de sterke stroming. Het is druk op de Franse stranden. Het gebied gaat gebukt onder een hittegolf met temperaturen van 35 graden of meer. Een groep van 8 Arabische landen heeft de Israëlische minister Ben-Gvir veroordeeld, die de opvarenden van een hulpvloot voor Gaza vernederde. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije en Indonesië zeggen dat zijn acties de menselijke waardigheid aantasten en het internationaal recht schenden. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen het podium gehaald. Bij de GP van Canada werd hij derde achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Veel concurrenten van Verstappen vielen uit, onder wie George Russell van Mercedes. Verstappen genoot vooral van het duel met Lewis Hamilton om de tweede plaats. Net als de afgelopen dagen is het zonnig en warm. De maxima liggen tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan 's middags iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het 30 graden worden. En dit was het nieuws op 538.

because my dreams are bursting at the seams.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Ongeveer 120 asielzoekers slapen op dit moment in een congreshal in Groningen. Ze zijn daar gisteravond heen gebracht omdat het AZC in Ter Apel geen plek voor ze heeft. Vanochtend worden ze terug naar Ter Apel gebracht. De noodopvang in Groningen is alleen dit Pinksterweekend beschikbaar. Hoe het er naar verder moet, is niet duidelijk. Het stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. De prijs van ruwe olie is met meer dan 5% gedaald. Beleggers hebben hoop dat Amerika en Iran binnenkort een deal sluiten om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Ondanks het optimisme waarschuwt president Trump dat toch niks zeker is en dat Amerika niet zomaar bij het kruisje tekent. En in Friesland fietsen duizenden mensen vandaag de Elfstedentocht. Er wordt een route van meer dan 200 kilometer afgelegd en dat is met het warme weer best een uitdaging. De organisatie heeft daarom extra waterposten neergezet en bij de stempelpost in Leeuwarden wordt gratis zonnebrand uitgedeeld. Net als de afgelopen dagen is het zonnig en warm. De maxima ligt tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan 's middags iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het 30 graden worden. En dit was het nieuws op 538.

0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
6: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
8: De Zomertop 538.
9: Ja, ook deze maandag trappen we hem door met de heetste zomerhits aller tijden. Het is de Zomertop 538, maar nu op 150. Cool.

in de zomer op 538. Je hoorde op plek 149, It's My Life. Hey, goedemorgen. Kilian van Luijten hier op de maandag. Die voelt als een zondag, laten we eerlijk zijn, vanwege het lange Pinksterweekend. En daarom ook vandaag weer de lekkerste zomerhits om deze maandag goed bij door te komen. De zomer op 538 met Samet en Cloud. Ook Paquito komt eraan. En eerst op 148.

0: 46 hoorde je Leila in de Zomertop 538. Goedemorgen, Kilian van Luijt hier. Heb je ooit wel eens overwogen om mee te doen aan een talentenjacht? Cloud, die dus net op 538 hoorde, die heeft ooit meegedaan aan The Voice Kids. Daar is hij in de tweede ronde gestrand. En wat grappig, want dat heb ik met hem gemeen. Want ja, ik weet niet of je dit van me wist, maar ik goochel af en toe wel eens. Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. En toen heb ik ooit in 2014 meegedaan aan de Hollandse Got Talent. En daar ben ik ook gestrand in de tweede ronde. Dat klonk ongeveer zo.
1: Hallo, stel jezelf even voor.
2: Ik ben Kilian, ik ben 13 jaar en ik ga voor jullie goochelen.
0: Ja, ook ik ben ooit in de tweede ronde gestrand tijdens een talentenjacht, net zoals Cloud is. Cool toch? Het enige verschil is dat hij wel wat van zijn leven heeft gemaakt en ik in een stoffige studio een beetje plaatjes zit aan en af te kondigen.

0: 3K. De Zomer Top 538. Je hoorde op plek 144 in de Zomer Top 538. Relax and take it easy. Wat op zich wel een keer fijn is dat het gewoon een keer geoorloofd op een maandag kan, hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dat voelt vandaag als een zondag. Heerlijk, zo'n lang weekend. Je gaat hem doorkomen met de Zomer Top 538 met zometeen de Backstreet Boys. Ook Ozone komt eraan. En je hoort waarom een guilty pleasure heel goed voor je is.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog

0: jackpot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld super saleweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
2: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
8: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
9: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
10: Sorry, maar het is WK!
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
8: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
14: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
15: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
14: En met extra korting. Zullen we? Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Woensdag start de iWood Hunt. 72 uur jagen op aanmerken. Bosch, Samsung, Philips. Alleen via iWood.com of via onze app.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18+ speelbewust.
20: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
23: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
24: De zomer top 538. Met zometeen de Backstreet Boys in eerst op 103.

0: top 538.
1: Op plek 142 hoorde je Vamos a la Playa. Wat mij betreft een van de meest zomerse platen ooit gemaakt. Maar goed, dat verklaart ook een hoop waarom die in deze lijst te vinden is, hè? Hey, goedemorgen, ik ben Kilian van Luit en heb jij Guilty Pleasures? Dat zijn van die platen waar je echt heel graag naar luistert, maar je er stiekem toch een klein beetje voor schaamt. Ik vind bijvoorbeeld de plaat die je net op 538 hoorde, die Vamos a la Playa, echt een plaat die ik graag in de auto opzet, maar toch bij het stoplicht dan eventjes toch iets zachter zet. Maar niet alleen dat soort platen hoor, ook bijvoorbeeld deze van Dries Roelvink vind ik ook heel lekker.

0: lekker.
1: De zomer top 538.
0: Maar uit onderzoek blijkt dus dat het luisteren naar Guilty Pleasures echt mega goed voor je is. Het verlaagt je bloeddruk, je wordt er minder gestrest van en je wordt er vooral een stuk vrolijker van. En laten we eerlijk zijn, met dit weer word je dan extra vrolijk. Dus daarom is het wel tijd voor een Guilty Pleasure, denk ik, hè. Want volgens onderzoek staan de Backstreet Boys helemaal bovenaan als het gaat om bands of artiesten die de meeste Guilty Pleasures maken. En daarom hoor je ze terug in de zomer op 538 op plek 141. Dit is

Het is de zomer op 538 met misschien wel de mooiste stilte die ik ooit in mijn leven heb gekend. Je hoorde Delirium in de Airscape Remix en Silence op plek 140. En goedemorgen, Kilian van Luijten hier met ook vandaag weer de lekkerste zomerhits. Bij nu op 139. Flowride.

0: Dit is de Zomer Top 538 met Crystal Waters.
1: De Zomer Top 538.
0: Op plek 138 in de Zomer Top 538 hoorde je Gypsy Woman. En goedemorgen, Kilio van Luijt hier met zometeen, ik denk wel, de meest irritante artiest aller tijden. Zij wil namelijk altijd kraken een zakje chips in de bioscoop. En wie deze sadist is, hoor je zometeen. En ook deze hits komen eraan.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: Zomer Top 538. Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
0: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
0: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
1: Vanaf morgen de hele week.
0: Bij Radio 538.
1: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekam. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
14: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
15: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
16: Obelink, alles voor kampeergeluk.
17: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
16: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
18: Alles voor kampeergeluk.
19: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
21: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
22: Dit is niet normaal meer.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bedrijf.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur.
3: Ongeveer 120 asielzoekers die niet terecht konden in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Groningen. Straks gaan de bussen weer terug naar het aanmeldcentrum. Ook vanavond is de Groningse congreshal nog beschikbaar. Wat de komende dagen de uitwijkopties voor Ter Apel zijn, is nog niet duidelijk. De deal tussen Amerika en Iran die voor gisteren werd aangekondigd is er nog niet. Maar volgens buitenlandminister Rubio hoeft niemand daar iets achter te zoeken. Vandaag kan het alsnog rondkomen, zei hij tijdens een bezoek aan India. In de overeenkomst gaat het onder meer over het heropenen van de straat van Hormuz. In Delft is gisteravond een man op het dak van de oude kerk geklommen. Hij zou dronken zijn geweest en was via een regenpijp naar boven geklauterd. Vanaf het dak gooide hij spullen naar beneden, waarop de politie de omgeving afzette. Agenten wisten de man naar beneden te praten en sloegen hem vervolgens in de boeien. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit jaar het Formule 1-podium gehaald. In de Grand Prix van Canada eindigde hij als derde. De race werd gewonnen door Mercedes-coureur Kimi Antonelli. En Lewis Hamilton werd in zijn Ferrari tweede. Verstappen startte vanaf plek 6, maar profiteerde van de uitval van concurrenten. Het wordt weer een zonnige en warme dag, waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen kan het op veel plaatsen 30 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
4: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flits op de A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delfgauw 12.7. En de A15 Gorkum-Rotterdam bij Alblasserdam 74.9. Veilige reis.
5: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: 538.
11: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
12: De zomer top 538.

0: Carson op 136.
1: De Zomer Top 538.
0: Je hoorde Lunch Live in de Zomer Top 538. Goedemorgen, Kilian van Luijten hier. Ga jij wel eens naar de bioscoop? Ik zelf kom daar eigenlijk vrij weinig. Echt, nou, wat zou het zijn? 1 of 2 keer per jaar, weet je wel. Omdat ik dan echt een film wil zien die je alleen maar in de bioscoop kan zien. En dat komt omdat ik me altijd echt mega irriteer in de bioscoop. Weet je, al die krakende zakjes chips en die smakkende mensen om me heen. Daar moet ik echt helemaal niks van hebben. En ik ben niet de enige, blijkt het onderzoek. De grootste irritatie tijdens een bioscoopbezoek zijn namelijk krakende zakjes chips en smakkende mensen. Wat zeker ook hoog op het lijstje staat, zijn de pratende mensen tijdens de film. En kijk, dat je af en toe een zakje chips opent, vind ik nog tot daar aan toe, weet je wel. Ik bedoel, je moet ook lekker kunnen genieten. Ik denk dan altijd wel, doe het lekker van tevoren. Weet je, als die reclame begint, die hele lange reclame. Maar praten tijdens die film, nee, dat moet je echt niet doen. Ik hou mijn kaken altijd stijf op elkaar. Maar Sarah Larsen, die je net op 538 hoorde, die is het daar echt totaal niet mee eens. Zij vindt namelijk dat je gewoon moet kunnen praten tijdens de film. Ze vindt het namelijk bij de sfeer horen. Nou, hoeft ze bij mij 1 keer te proberen. Dan heeft ze de halve bak popcorn in de nek liggen, denk ik. Dan ga ik aan mijn popcorn gooien de hele tijd, weet je. Maar hou je mond, hou je mond. We willen Sarah Larsen en Lunch Live op plek 136 in de Zomer Top 538. Met onderweg voor je Def Rhymes, Camille Cabello. En eerst de

0: Def Rhymes op plek 133.
1: De zomer top 538.
0: Mocht je één deze dagen nog naar een festival gaan, moet je eens eventjes tellen hoe vaak je deze plaat voorbij hoort komen. Veel gedraaid en natuurlijk aangevraagd op festivals. Je hoort de Def Rhymes en schudden op plek 133 in de zomer top 538. Ook omdat het vandaag zo'n heerlijk lekker zomers weer wordt. Hoor je de beste zomerhits aller tijden. En vandaag vlak voor 6 uur weet je wie er op de nummer 1 staat. Weet je wat de grootste zomerhit is aller tijden. Onderweg voor je muziek van Will Smith. Ook Wham komt eraan. Nee, niet Last Christmas. Welke het wel is, hoor je zo meteen. En eerst op plek 132. Clean Bandit, Shalabon, Emery. Dit is Rockabye.

0: je in met Factor 538.
1: En geniet van de 538 heetste zomerhits.
0: De zomer top 538.
1: 131.

0: eerste weekend naar 538. Win tickets.
1: En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Roger!
12: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
19: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
18: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
21: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
22: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
23: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan.
13: Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
0: Peugeot. De zomer top 538.
15: Met zometeen kans op kaarten voor het Nederlandse elftal. Eerst Yolanda Be Cool.
23: Radio 538.
24: 130.

0: Will Smith. De Zomer Top 538. Op plek 131 hoorde je Man in Black in de Zomer Top 538. Goedemorgen, Kilian van Luijten hier met zometeen zomers muziek van Wham. Nee, echt niet. Nederlands Christmas komt er echt niet aan. Welke het wel eens hoor je zometeen. Ook Dario G is onderweg voor je. En binnen nu en een half uur jouw kans op ticket.
1: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
2: Het Nederlands elftal speelt.

0: Inner Circle.
1: Met 538 daar. Nederland, Algerije.
0: Je hoorde Sweat, oftewel de La La La La Long Song op plek 129 in de zomer op 538. En wat denk jij? Gaan we wereldkampioen worden dit jaar of wordt het helemaal niks? Om me heen hoor ik echt mensen die zeggen dat het gaat helemaal niks worden. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in. Aankomende woensdag is de uitzwaaiwedstrijd. Volgende week woensdag moet ik zeggen is de uitzwaaiwedstrijd Nederland-Algerije. Daarmee gaan we ze echt richting Amerika uitzwaaien. En jij kunt erbij zijn, hè. 538 heeft het hele XXL-weekend kaarten voor je liggen. Hoor je de scheidsrechters fluiten, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. En ik kan je alvast een klein geheimpje verklappen. Die oproep gooi je binnen nu en laten we zeggen 4 minuten. Eerst door met de lijst. Op 128 vinden we Terry G. En het heerlijke Carnaval de Paris.

0: Duitsland, Algerije. En juich Oranje naar het wereldkampioenschap.
1: Bel nu 0909-30538.
2: Ja, bellen maar. 0909-30538 voor kaarten voor het Nederlands elftal. We gaan op zoek naar beller 102.

0: Crush Cross Amsterdam op plek 126. Je hoorde Stay.
1: Met 538 daar. Nederland-Algerije.
0: Hey Kim, ben jij iemand die altijd rustig voor de tv zit? Of zeg je nou, ik schreeuw altijd keihard mee?
2: Nee, ik schreeuw echt wel mee. Ik ben echt een verschrikkelijke fanatieke supporter.
0: Oh, is dat zo,
2: ja? Nee, echt hoor. Als ze dingen niet goed doen, of ze geven de bal niet goed door of zo, of bijna goal, dan ik leef wel helemaal mee hoor.
0: Maar stel je voor, Kim, wij sturen jou zometeen naar het stadion. Kun je wel een beetje inhouden dan? Of ga je net zo hard roepen van, hey, Denzel Dumfries, loop even door, joh!
2: Ik zou je zeggen, ik heb een beetje ervaring met de Kuip. Want ik kom er nogal vaker natuurlijk. Dus ik kan me goed inhouden. Dus okay. Dat moet helemaal goed komen. Ja.
0: Jij komt vaker bij in de Kuip. Jij bent van Ajax?
2: Even die andere.
0: Oh, toch wel. Hey Kim, ik heb goed nieuws voor je. Je bent bijna 102! Ja,
2: toppie!
0: Zo, je schreeuwde zo hard dat zelfs de telefoonlijn dacht, ik stop er eventjes mee.
2: Oh, nee.
0: Gefeliciteerd Kim, jij wint 2 kaarten voor de uitzendwedstrijd Nederland-Algerije op woensdag 3 juni in de Kuip. De rest moet u nog één belangrijke vraag te stellen. Wie ga je meenemen?
2: Ja, mijn man Alex.
0: Wel leuk. Groot voetbalfan dus samen.
2: Zeker, 100%.
0: Nou, lekker zeg. Kim, gefeliciteerd. De kaarten gaan je kant op komen. En als ik ooit een keer iemand hoor schreeuwen op tv, dan weet ik dat jij het bent.
2: Ja, dan weet je dat ik het ben.
0: Kim, gefeliciteerd.
2: Dankjewel, Kilian. Dankjewel.
0: Het is de zomer op 538 waar je naar luistert. Ik ben nu op plek 125. La Bouche, dit is Be My Lover. Da, da, da, da.

0: Het is de zomer top 538 met La Bouche.
1: De zomer top 538.
0: Je hoorde op plek 125 Be My Lover. Goedemorgen, Kilian van Luijt hier. Ook vandaag wordt het weer 28, soms wel 29 graden lees ik hier. Dus grote kans dat je wat verkoeling gaat opzoeken op het strand. Of bij een lekker natuurplasje, weet je wel. Moet je natuurlijk wel de blits maken op dat strand met het 538 padlaken, toch? Goed nieuws, zometeen in Kilian's Kansluizenkennisquiz 1 te winnen. En ook deze zomerhits komen eraan.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: zomer top 538.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op

is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: in sportvoeding. Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
7: Zo klinkt de mooie de toekomst. De kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
7: Open nu gratis ASM Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.

0: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op Celesta.nl.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: 538 Nieuws.
10: 8 uur.
11: Als oude mensen vallen, praten ze daar liever niet over. Hun kinderen ergeren zich daaraan en maken zich zorgen. Blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Dit jaar viel een kwart van de 65-plussers door ouderdomsklachten. Het vaakst gebeurt dat thuis als ze alleen zijn. Een val op hoge leeftijd kan grote impact hebben. Asielzoekers voor wie in Ter Apel geen bed was, hebben vannacht weer geslapen in een congrescentrum in Groningen. Dat ving er 120 op. Ze gaan zo weer terug naar het nog altijd overvolle aanmeldcentrum. Is daar ook vandaag te weinig plaats, dan kan Groningen nog 1 keer bijspringen. Daarna moet er een alternatief komen. In Noordwijkerhout heeft de brandweer het druk gehad met een grote brand in een schuur. Het vuur was zo hevig dat huizen in de buurt gevaar liepen en uit voorzorg werden ontruimd. Uiteindelijk bleef het bij wat schade aan de dakrand van een buurpand. Bij de brand is niemand gewond geraakt. En Max Verstappen is tevreden met zijn eerste podiumplek dit Formule 1 seizoen. In de Grand Prix van Canada eindigde hij als derde, achter winnaar Kimi Antonelli van Mercedes en Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Ik heb een paar coole gevechten gehad. Het is altijd leuker om vooraan mee te strijden, zei Max na afloop. Het wordt weer een zonnige en warme dag waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen kan het op veel plaatsen 30 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
12: Dan 538 verkeer voor je op Flitsmeijer. Hebben we nog 1 flits op de A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delfgauw opgepast bij 12.7. Veilige reis.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
17: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
18: Dat wordt genieten.
16: Ja, dus.
17: Aldi. Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
9: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
10: De Zomer Top 538.
19: Zomer op je radio.
10: Kilian van Luijt.
12: Nou, zet je elke op standje Noordpool, want het zijn de heetste zomerhits.

0: Met UB40 op plek 120. Je hoorde I Got You Babe.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén daarvan is maar waar, die andere is verzonnen. Aan jou de vraag welke van de twee waar is. Stelling 1 is, je werk buiten doen zorgt voor extra productiviteit. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je nou, stelling 2 deze ochtend is waar. Je agenda is altijd voller in de zomer dan in de winter. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1, als je denkt dat het werk buiten doen zorgt voor extra productiviteit, dan heb je de stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2, als je denkt dat je agenda altijd voller is in de zomer dan in de winter, dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je kans maken op het 538-padlaken. Door bij de lijst. Zometeen de weekend, ook Albaris Werk komt eraan. En eerst op 119 Disturbed.

0: I Feel It Coming op 118.
1: De zomer top 538.
0: Hey, en welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat de stelling 1? Je werk buiten doen zorgt voor extra productiviteit. Of is stelling 2 waar? Je agenda is altijd voller in de zomer dan in de winter. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je dat antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door, stelling 1 of stelling 2.
1: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbalkijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
1: En een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal kijken.
2: Vanaf morgen de hele week.
1: Bij Radio 538.
2: Het NK WK Voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.

0: Hoppa.
1: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
0: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Genoeg.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
7: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
10: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
14: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
18: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
20: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren.
0: al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: De zomer top 538.
20: Met zometeen het antwoord op Kilian's kansluis de kennisquiz. Eerst op Parasolaire.
21: Radio 538. 117.

0: De Soca Boys op 116. Je hoorde Follow the Leader.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Je hebt hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke waar is. Is dat stelling 1? Werk buiten doen zorgt voor extra productiviteit. Of is stelling 2? Je agenda is altijd voller in de zomer dan in de winter. Je kunt ermee het 50 badlaken winnen. Ilse, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je bent er alweer vroeg bij, want je staat in de bakker nu, as we speak.
3: Ja, zeker. Ja. Lekker vers brood.
0: Wat is de bestelling voor vandaag?
3: Lekker een kaaskruisantje en een paar broden voor van de week.
0: Lekker zeg.
3: Ja, zeker.
0: Jij gaat deze warme maandag wel in ieder geval lekker doorkomen.
3: Ja, dat komt wel goed.
0: Wat ga je verder vandaag een beetje doen dan?
3: Ik denk naar het strand.
0: Kijk eens, ik geef je groot gelijk vandaag.
3: Nou, dat zeker hè.
0: Hey Ilse, ik heb hier twee stellingen voor je. Stelling 1 was dus, je werk buiten doen zorgt voor extra productiviteit. En stelling 2 was, je agenda is altijd voller in de zomer dan in de winter. Eén daarvan is verzonnen, één daarvan is waar. Voor het 35 badlaken, Ilse, welke denk je dat waar is?
3: Ja, ik denk nummertje A.
0: Jij denkt stelling 1, je werk buiten doen zorgt voor extra productiviteit.
3: Ja.
0: En waarom?
3: Nou ja, je krijgt veel energie van buiten zijn, vind ik. Dus dan denk ik dat je er meer uit kan halen.
0: Jij werkt zelf ook veel buiten?
3: Ja, klopt.
0: Nou, kijk eens.
3: Ik werk zelf op de markt, dus dan ben ik alleen maar buiten.
0: Ilse, je hebt het hartstikke goed.
3: Oh, kijk.
0: Ja, buiten werken zorgt inderdaad voor minder mentale moeheid, omdat je brein constant prikkels moet filteren, waardoor je actiever blijft. Nou, daarnaast, dat is je vast niet nieuw, is dat daglicht zorgt voor meer dopamine en energie. En je creativiteit stijgt ook nog een keer als je veel buiten bezig bent.
3: Nou, kijk.
0: Dus ik hoor het al, jij bent een zeer creatief, energiek persoon.
3: Ik hoor het, ja.
0: Ilse, het badlaken komt je kant op. Veel plezier op het strand vandaag.
3: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Het is de zomer op 538 met zometeen Safri Duo. Ook Bob Marley en The Wailers komen eraan. En eerst op plek 115, de Fugees. Dit is...

Het is de zomer op 538 met Bob Marley en The Wailers. Je hoorde One Love op plek 113. En zometeen naar 9 gaat natuurlijk de lijst verder met Marnix Westhuis. Eerst op 113.

0: 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
15: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: 538 Nieuws.
21: 9 uur.
22: Huisartsen voelen zich onder druk gezet door verzekeraar Zilveren Kruis. Die wil volgens de NOS dat artsen bepaalde zorgapps gebruiken. Maar die zouden niet voldoen aan wetten en regels. Zo'n app bepaalt of iemand een afspraak bij een huisarts nodig heeft. Artsen die weigeren worden door Zilveren Kruis gekort op hun vergoedingen. twee steden beginnen een opmerkelijke proef met fietsers. Die mogen straks in Houten en Amsterdam op het fietspad niet sneller dan 20 km per uur, meldt het AD. Nu rijden e-bikes, brommers en fatbikes vaak harder, wat leidt tot onveilige situaties. In Amsterdam begint de proef in september, in Houten al over 2 weken. Als ouderen vallen, praten ze daar lang niet altijd over. Ook niet als het vaker gebeurt. Ze zijn bang hun zelfstandigheid te verliezen. Uit onderzoek van Eén Vandaag blijkt dat een kwart van de 65-plussers dit jaar is gevallen. Omdat ze het niet altijd zeggen, leven hun kinderen daardoor vaak in angst. En asielzoekers die niet in Ter Apel kunnen slapen, kunnen ook de komende nacht nog terecht in een congrescentrum in Groningen. Dat bood afgelopen nacht onderdak aan zo'n 120 mensen. Iets meer dan gisteren nacht. Waar mensen zonder slaapplek vanaf morgen heen moeten, is nog niet duidelijk. Het wordt weer een zonnige en warme dag, waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer. En dat was het nieuws op 538.
9: Binnen nu en een minuut David Guetta in de zomertop 538. Eerst verkeer door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij 31.4. A7 Den Oever richting Bolsward bij 64.3. A10 bij Oudekerk aan de Amstel 15.5. A28 Utrecht richting Amersfoort 9.2. En ook oppassen op de A73 Venray richting Venlo bij 49.5.
11: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
21: Peugeot.
11: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
23: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
24: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang aanmerken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.
25: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
26: De zomer top 538.
27: Zomer op je radio.
28: Marnix Westhuis.
9: En goedemorgen. Je bonus weekenddag met de lekkerste zomerhits. Katy Perry.

0: De enige artiest in deze lijst die in de ruimte is geweest. Katy Perry.
1: De zomer top 538.
0: Op ongeveer 100 kilometer hoogte vloog ze. 11 minuten zat ze in die raket. Maar dit is haar hoogste notering in de zomer top 538. Chain to the Rhythm op 110. Goedemorgen. Samen onderweg naar de nummer 1 uit de zomer top 538. De ontknoping iets voor 6 uur vanmiddag. Dus vergeet je niet goed in te smeren. Want de UV-indexwaarden van die hits die worden alleen maar hoger. Armin van Buuren zometeen. Ook de jeugd van tegenwoordig ga je horen. Naar Musical Youth. Past the Dutchie op 109.
2: This generation rules the nation with Russian.

0: 3FM van tegenwoordig en Sterrenstof op 107.
1: De zomer top 538.
0: Zoveel mogelijk kale mensen bij elkaar. Ja, dat is ook de droom van Gabbers. Maar in dit geval is het de droom van Pitbull, artiest die je nu gaat horen. Hij is namelijk kaal. En zijn fans kopen speciaal voor zijn optredens een soort badmutsen om kaal te lijken. Dat is toch waanzinnig? Allemaal kale mensen in dat publiek, weet je wel. En in juli gaat hij proberen om daar met zijn fans een wereldrecord voor te maken. Zoveel mogelijk mensen bij elkaar met dus zo'n badmuts, waardoor je kaal lijkt, bij elkaar neer te zetten. En er is nu nog geen record. Maar hij wil natuurlijk de lat zo hoog mogelijk leggen. Gaat hij jullie doen in Londen. Pitbull, hoor je nu in de zomer top 538. Dit is Fireball.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a
3: fireball.

0: Positie 105 in de zomer top 538 is voor Fatman Scoop en Be Faithful. Zometeen Kate Ryan en ook Lady Gaga ga je horen in de zomer top 538. Zij heeft dus een hele rare afspraak gemaakt met haar vader. Lady Gaga heeft te maken met tattoos. Details krijg je zo.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: aldi.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Pinksterfestival bij Leen Bakker. Alleen vandaag nog 20% korting op alles. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
7: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, 4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Alleen vandaag nog 10% extra korting op alle collecties in je Otrium-app.
14: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Youjou.
14: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
20: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.

0: De zomer top 538 met Kate Ryan.
1: De zomer top 538.
0: Hey, goedemorgen. Marnix hier. Zijn er dingen die jij aan je ouders hebt beloofd waar je je ook echt nog aan houdt? Ik zou heel graag willen zeggen ja, maar ja, sorry, dan zou ik toch liegen. Vanuit huis heb ik meegekregen om altijd heel verstandig met geld om te gaan. Maar ik heb nu al een jaar of twee heb ik een hobby. Simracen is dat. Dat is zo'n racestoel en een stuurtje, weet je wel. Nou, dat is ondertussen echt een beetje uit de hand gelopen. Ik denk dat er nou zeker tussen de 1500 tot 2000 euro aan spullen staat. Dus het begint een hele dure hobby te worden. Mocht je dat trouwens willen zien, op mijn Instagram, @MarnixWesthuis, daar staan een paar beelden daarvan. Dus ja, ik kan me er niet aan houden. Tegenstelling tot Lady Gaga, die heeft ook een afspraak gemaakt met haar ouders. In dit geval met haar vader. Haar vader zei namelijk tegen haar, joh, luister, ik vind allemaal alles prima wat je doet in je leven. Ook met tatoeages en zo. Maar één kleine afspraak over tatoeages. Ik wil dat je alleen de rechterkant van je lichaam niet tatoeëert. Toen zei ze, nou pa, dat is helemaal prima. Nou, daar heeft ze zich ook jaren aan gehouden. Moet je raden. 2014 heeft ze die afspraak alweer verboden. Ach. Het is ook zo'n bad girl, hè, die Lady Gaga. Je hoort er nu in de zomer top 538, Alejandro op 102.

0: op 101.
1: De zomer top 538.
0: Normaal gesproken hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien iedere werkdag tussen 6 en 10. Maar vandaag, tweede Pinksterdag, extra bonus weekenddag. Daarom de zomer top 538. Maar geen paniek, Tim, Rick, Niels, Florentien hoor je morgenochtend weer vanaf 6 uur.

0: Bestuurt Remco via de gratis app van 538. Ze wordt een Miami Sound Machine Conga op 99 in de zomertop 538. En die klusjes worden alleen maar makkelijker, want de hits worden nog beter.
1: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: WK-voetbal is begonnen.
1: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
0: En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Adtap.
5: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
16: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
17: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: zeg je vliegtickets, dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
9: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Vertrouwd sinds 1999.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
22: 538 Nieuws.
23: 10 uur.
24: Burenruzies lopen steeds vaker uit de hand, melden organisaties die bemiddelen aan de NOS. Komt doordat er vaker mensen met verward gedrag of met taalproblemen bij zijn betrokken. In 5 jaar tijd is het aantal complexe burenruzies met bijna 10% gestegen. Meestal is geluidsoverlast de aanleiding. De organisatie achter het Amber Alert begint een campagne die volwassenen bewust moet maken van onveilige thuissituaties bij kinderen. Signalen zijn bijvoorbeeld vreemd gedrag of onverklaarbare wonden. Als een leraar of sportcoach dat sneller herkent, kan worden voorkomen dat een kind wegloopt en misschien vermist raakt. Houten en Amsterdam starten een proef met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden, meldt het AD. Nu rijden elektrische fietsen, brommers en fatbikes vaak harder, wat leidt tot gevaarlijke situaties. In Amsterdam begint de proef in september, in Houten al over 2 weken. En in Mekka in Saoedi-Arabië is de jaarlijkse islamitische pelgrimstocht Hajj begonnen. Moslims die meedoen bivakeren in tenten vlakbij Mekka. En daar maken ze dan een tocht rond de Kaaba, de grote kubus op de binnenplaats van de grote moskee. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zijn de veiligheidsmaatregelen streng. Het wordt weer een zonnige en warme dag waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer. En dat was het nieuws op 538.
25: Binnen nu en een minuut meer zomer op 538. Eerst verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A7 Zurich richting Den Oever bij de brug over Stevensluizen 6 minuten. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens 6 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen A28 Zwolle richting Meppel bij 101.4. En ook oppassen op de A73 Venray richting Venlo bij 49.5.
26: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
27: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
28: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
29: Aldi. Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
30: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
31: Dat wordt genieten.
30: Ja, dus. Aldi.
32: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
33: De zomer top 538.
34: Westhuis.
25: En goedemorgen, Dua Lipa is onderweg. Ook Marshmello en Farruko ga je zo meteen horen.

Pinksterdag, je hoort vandaag de finale uit de zomer top 538. Warm weer vandaag, maar is het ook de allerwarmste Pinksterdag die ooit is gemeten in Nederland? Dat checkt ze altijd in de beeld, hè? Dat is dan de graadmeter waar het warmste was. Wat denk je? Is dit de allerwarmste Pinksterdag ooit gemeten in Nederland? Tot zover nog niet. Nee, die staat namelijk op 29 mei 1944. Ja, opa vertelt dat geval. Toen was het 30,1 graden op tweede Pinksterdag. Maar goed, ik heb even gespiekt. Het zou vandaag zomaar zover kunnen zijn dat het record uit 1944 wordt verbroken. Maar goed, dat weten we aan

0: To Unlimited, No Limit.
1: De zomer top 538.
0: Bruno Mars ga je zo meteen horen. Over ongeveer een maand staat hij in de Johan Cruijff Arena. En hopelijk gaat daar dan alles goed. Want heel stom, voordat Bruno Mars zanger wilde worden, wilde hij vooral plaatjes draaien als DJ. Want de middelbare school was dat ergens. Dus hij had helemaal grootspraak. Ja, ik wil DJ worden en ik wil draaien in een club. Nou, hij met zijn grote smoel inderdaad een boeking gekregen bij een club. En toen kwam hij daar. Had hij werkelijk geen idee wat de fuck hij moest doen. Ja, stond hij dan met zijn bek vol tanden. Is hij uiteindelijk toch maar gaan zingen. Is iets succesvoller geworden. Doe me een beetje denken aan mijn eerste baantje. Zomerse dag als de afgelopen dagen. Ik stond achter de bar van een snackbar. Maar dat had dus een analoge kassa. En als ik iets niet kan, dan is het wel hoofdrekenen. Ik denk dat iedereen uit Zwartsluis, waar ik vandaan kom, die middag een gratis ijsje heeft gekregen. Ik heb gewoon te veel geld teruggegeven, denk ik. Goedemorgen, Marnix hier met de zomertop 538. Mark Ronson, Bruno Mars.

0: Frank in de zomer top 538 op 92. Hou je radio goed in de gaten, want binnen nu en een kwartier jouw kans op tickets voor het Nederlands elftal.
1: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
1: het NK WK voetbal kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
1: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK voetbal kijken.
2: Vanaf morgen de hele week.
1: Bij Radio 538.
2: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
9: Nu bij Vibra. Das Dierglansreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets.

0: trouwdag vergeten?
1: Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
2: Boost yourself.
3: Pak je agenda. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang ongekend lage prijzen op aanmerken. Alleen via iBoot.com of via onze app.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: De zomer top 538. En nu Alok en

0: tonight.
1: Teaspoon en Sex on the Beach in de zomertop 538.
2: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
1: Het Nederlands elftal is onderweg naar het WK-voetbal. Maar voordat het zover is, nog een uitvaarwedstrijd tegen Algerije. Woensdag 3 juni in de Kuip in Rotterdam. Frank en Iron van de 538-middagshow, zij zijn erbij. En we hopen samen met jou de ultieme opwarmer ervan te maken richting dat WK. Hoor je de scheidsrechtersfluit vandaag voorbij komen, dan bel je 0909-30538. Want kom je in de uitzending, dan scoor je 2 tickets. Dan ben je erbij. En laat dit nou het moment zijn dat je moet bellen.
2: Ga naar Nederland-Algerije en juich Oranje naar het wereldkampioenschap.
0: Bel nu 0909-30538.
1: Succes met bellen. We gaan op zoek naar beller 51.

0: Balcazar en Crying at the Discotheek in de zomer top 538 op 87.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: De ultieme opwarming voor het WK van het Nederlands elftal. Daarvoor kun je vandaag de hele dag nog 2 tickets scoren bij Radio 538. Woensdag 3 juni speelt het Nederlands elftal namelijk tegen Algerije. Frank en Arjen van de 538-middagshow, zij zijn erbij. En jij ook als je belt naar de studio wanneer je de scheidsrechtersfluit hoort. Die hoorde je net en we zijn op zoek naar Beller 51. Laila en Lisanne, jullie zitten in de auto. Waar komen jullie eigenlijk vandaan?
2: We zijn van gisteren naar K3 geweest. En nu onderweg naar huis naar Den Haag.
0: Wat goed, dus jullie stemmen zijn al een beetje opgewarmd.
2: Ja, dat wel. Moeten we iets doen?
0: Nou, ik ben wel benieuwd. Als jullie in het stadion zouden zitten voor het Nederlands elftal, hoe zou het klinken als een van die spelers scoort?
2: Ja, yeah!
0: Nou, dat is wel een serieuze juich, hoor. Dat is wel goed. En jullie kunnen nog een keer juichen, want jullie zijn Beller 51.
2: Yeah!
0: Gefeliciteerd, jullie winnen 2 kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd Nederland-Algerije woensdag 3 juni in de Kuip, Rotterdam.
2: Ja, dankjewel.
0: Heel veel plezier daar.
2: Ja, dankjewel.
3: De zomer top 538.

0: Zomer Top 538.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
13: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
9: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

0: 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur.
4: Een vliegtuig dat van Parijs onderweg was naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt. In de cabine was rook ontstaan. Op Schiphol stonden hulpdiensten paraat, maar het toestel kon veilig landen en de passagiers hebben niks. Hoe ze nu naar Kopenhagen gaan is nog niet duidelijk. Burenruzies gaan steeds minder vaak over een simpel conflict. Dat komt doordat er vaker verwarde mensen bij betrokken zijn, meldt de bemiddelingsorganisaties aan de NOS. Van de 20.000 meldingen die vorig jaar over burenruzies binnenkwamen, ging bijna een derde over complexe ruzies. De Amerikaanse minister Rubio houdt vol dat een akkoord tussen de VS en Iran eraan komt. Maar Iran is er een stuk minder stellig over. Volgens Teheran is er op veel punten overeenstemming, maar is er nog lang geen definitief akkoord. Er zou met name nog geen deal zijn over de afbouw van Irans nucleaire programma. En bijna 15.000 mensen zijn in Friesland bezig met de fiets-Elfstedentocht. Ondanks de hitte zijn er maar weinig afhakers, zegt de organisatie. Die roept alle deelnemers op zich goed in te smeren. In Rotterdam finisht vanmiddag het fiets- en hardloop-evenement Ropa Run. En ook die heeft weinig last van het zomerweer. Het is vandaag weer zonnig en warm. Het kwik loopt vanmiddag op naar 25 tot 29 graden. Aan de strand is het wat koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer, op veel plaatsen 30 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: Koens, zometeen in de zomertop 538. Eerst verkeer door Vismeister. Dit zijn de grootste vertragingen van dit moment. A1 Hengelo richting Osnabrück bij de Duitse grens, 11 minuten. A7 Zurich richting Den Oever bij de brug over Stevensluizen, 11 minuten. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen, ook bij de grens, 17 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A18 Didam richting Varsseveld bij 190,9. En ook oppassen A73 Venray richting Venlo, 49,5.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
3: De zomertop 538.

klinkt lekker, toch? Jij kan het vanaf morgen winnen bij Radio 538. Details hoor je zo meteen. Ook Ed Sheeran komt eraan in de zomer top 538. En ook Pieter N2 is onderweg.

0: nummer 81 in de 538 zomer top 538. Je hoorde Ed Sheeran, Bad Habits.
1: Het NK WK voetbal kijken.
0: 4 dagen lang dag en nacht naar voetbalwedstrijden kijken. Je moet er maar kunnen. En 6 deelnemers, ze gaan het vanaf morgen proberen in het NK WK voetbal kijken. En wie het 4 dagen volhoudt en alle eliminatierondes overleeft, is de winnaar van €20.000 en een jaar lang gratis boodschappen doen. Maar ook jij maakt kans op prijzen. Op €1.000 bijvoorbeeld aan boodschappen tijdens de eliminatierondes in de 538-middagshow met Frank en Iron. Weet jij dan 3 inschattingsvragen over voetbal beter te beantwoorden dan de deelnemer in de studio? Dan ligt die deelnemer er dus direct uit en dan win jij €1.000 aan boodschappen.
1: De zomer top 538.
0: Alle informatie over het NK WK voetbal kijken vind je op 538.nl. Belangrijk, vanaf morgenochtend gaan we dus van start. Avicii zometeen in de zomer top 538 naar Mahambi. Bumpy Ride op 80. Radio.

0: Wake Me Up in de zomer top 538. 1,5 kilometer lang en 1200 kilo vlees. Waar dit over gaat, je hoort het zo meteen.
1: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladaworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.

0: Eens zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.

0: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equans zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ah. Ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: 77 in de zomer top 538. La Tribune daarna.
1: De zomer top 538.
0: Je kan het je niet zo gek verzinnen of er is wel een wereldrecord voor gezet. Langste tijd knipperen zonder je ogen. Nee, zonder. Ik zeg het verkeerd. Langste tijd zonder je ogen te knipperen. Meeste ijsbolletjes op een horentje. Er is ook een wereldrecord voor barbecue gezet. Deze bijvoorbeeld uit 2008 in Uruguay. Daar hebben 1250 chef-koks het record neergezet voor de grootste barbecue. 1,5 kilometer aan grills verspreid. Dus allemaal barbecues, totaliteit 1,5 kilometer. Meer dan 12.000 kilo op vlees is daar gegaan. Jongen, jongen, waar laat je het? Nou, gelukkig. 20.000 bezoekers die waren erbij. Die konden het dus gewoon lekker opeten. Maar dat is ook een kunst, hoor. Echt goed kunnen barbecuen. Ik heb er echt respect voor. Ik kan dat namelijk echt niet. Bij mij brandt of alles aan, of het blijft plakken aan de grill. Dus bijvoorbeeld zo'n sashlik stokje, weet je wel. Die ram je dan op die barbecue en dan probeer je hem om te draaien. Ja, dan blijft het plakken uit. Ja, goed. Je hoort het al. Je moet mij vooral de salades laten maken en het brood snijden. Dan komt het helemaal goed. Daarom hebben we gelukkig bij ons de buurman Remco. Ja, die is echt de ster op de barbecue. Goedemorgen, Marnix hier, de zomertop 538. Westlife hoor je zo meteen naar Wakefield en Think of You.

0: Westlife en Uptown Girl.
1: De zomer top 538.
0: Hey, en ook superleuk om te zien hoe en waar je vandaag luistert naar de finale van de zomer top 538. Bianca bijvoorbeeld checkt in de 538 app met een foto van op haar balkon. En hoe zit het eigenlijk met de artiesten uit de zomer top 538? Hoe spenderen zij het liefst zo'n warme dag als vandaag? Bijvoorbeeld Samuel Welten die je nu gaat horen. Nou, ik heb het even gevraagd voor je hoe hij vandaag zijn zomerdag gaat spenderen.
2: Mijn ideale zomerdag is denk ik of binnen zitten met die ventilator op mijn muil en dan op standje 3 en lekker aan het gamen. Of, als ik er echt voor wil gaan, hè, als ik er echt veel zin in heb, dan lekker op het terras met een drankje erbij en lekker wat eten. En belangrijk voor mij is gewoon lekker met vrienden zijn.
0: Heerlijk zeg. Goeie spenderings. Samuel Welten hoor je nu in de zomer top 538. Echte liefde is te koop.

0: Joy in de zomer top 538 op 73. De lijst gaat zo meteen verder bij Martijn en Julia. En wat ook superleuk is. Met welke drie woorden zou jij je dag vandaag omschrijven? Stuur die drie woorden in de app van 538. Dan gaan Martijn en Julia zo meteen proberen te raden wat jij vandaag aan het doen bent.
1: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: De Zomer Top 538. Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
0: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
0: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
1: Vanaf morgen de hele week
0: bij Radio 538.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens, nu met 1+1 gratis.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuis in, mooi wonen.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 12 uur.
12: In Ter Apelkanaal zijn gisteravond twee mannen opgepakt. Ze reden rond op crossmotoren en negeerden een stopteken. Toen agenten ze wilden aanhouden bij een huis, pakte er een binnen een bijl waarmee die op ze afkwam. De ander dreigde met een bierfles te gooien. De twee zitten vast voor poging tot doodslag en zware mishandeling. De oorzaak van de rook in het vliegtuig dat een voorzorgslanding heeft gemaakt in Amsterdam is nog onduidelijk. Het toestel was van Parijs op weg naar Kopenhagen toen de cabine zich vulde met rook. Daarop besloot de piloot te landen op Schiphol. Daar stonden hulpdiensten paraat, maar die hoefden niet in actie te komen. De Europa Run, het hardloop- en fietsevenement om geld in te zamelen voor mensen met kanker, heeft geen last van de hitte. Er zijn geen medische noodsituaties, zegt de organisatie. De teams komen vanmiddag aan op de Rotterdamse Coolsingel. De zomerse Friese fiets-Elfstedentocht verloopt ook vrijwel probleemloos. En de kans is groot dat Memphis Depay voor Nederland meedoet aan het WK voetbal. Na een blessure van 2 maanden heeft hij zijn rentree gemaakt bij het Braziliaanse Corinthians. Depay is topscorer van Oranje. Bondscoach Ronald Koeman maakt woensdag de WK-selectie bekend. Vorige week zei hij al te hopen dat Memphis op tijd fit is. Ook vandaag weer zonnig en warm. Het kwik loopt vanmiddag op naar 25 tot 29 graden. Aan de stranden is het wat koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer, op veel plaatsen tropisch, 30 graden. En dat was het nieuws op 538.
13: Dankjewel. Dan de situatie op de weg. Het 538-verkeer door Flitsmeister. 11 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar is door een ongeluk nu een vertraging van dik een half uur. De A1 Hengelo richting Osnabrück voor de grens. Een kwartier. En de A12 Arnhem richting Oberhausen ook voor de grens met Duitsland. Daar is 17 minuten vertraging.
14: Dan een controle op de A20 Rotterdam richting Gouda bij Rotterdam 29.0. En de A73 Venray richting Venlo bij Venlo op de rem bij 49.5.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs.

0: 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
3: De zomer top 538.
5: Zomer op je radio.
3: Martijn en jullie.
6: Ja, welkom bij de finale dag van de zomertop 538.
7: Zometeen Mojo Lady na Ultimate Chaos. Dit is Casanova.
3: Radio 538. 72.

0: klein 90s feestje. In de zomertop 538, Ultimate Chaos en Casanova.
1: Martijn en Julia.
2: 538.
3: Was jij vroeger in je jonge jaren een beetje een Casanova?
0: Heel benieuwd, hoe jij met de vrouwtjes was. Vraag. Nou, in mijn jonge jaren niet per se, want ik was best een verlegen jochie. Maar in mijn studententijd heb ik wel het een en ander ingehaald. Ja. Als ik heel eerlijk ben.
3: Trots.
0: Dank je.
3: Hey, het is maandagmiddag en het voelt toch al een beetje als een zondagmiddag vandaag. Toch een beetje je bonuszondag. En heel Nederland zit in zijn eigen bubbel. De ene die heeft misschien een kater. Omdat gisteren eigenlijk toch al een beetje voelde als een zaterdagavond. En de andere die heeft zijn leven lekker op orde. Die is misschien al aan het plonsen in het oplaadzwembad in de achtertuin. Wat speelt er bij jou zich af? Dat willen we heel graag weten. Dus schrijf jouw bubbel even in 3 cryptische woorden. Wat jij dus op dit moment aan het doen bent. En dan gaan Martijn en ik eigenlijk gewoon raden wat jij dus aan het doen bent.
0: Ook leuk om dat thuis mee te raden, want er komen soms hele rare woorden binnen. Maar omschrijf jouw dag even cryptisch. In 3 woorden spreek ze in de app van 538. Gaan wij kijken of wij kunnen raden wat jij doet of we jouw bubbeltje een beetje kunnen doorprikken.
3: Ja, en niks is gek genoeg, want we hadden gisteren iemand die was in een parenclub.
0: Ik ben er nog steeds een beetje van ondersteboven.
3: Ja, ik vond het leuk, man. Ik wil naar de parenclub.
0: Wij gaan gewoon een keer een teamuitje plannen, Joel. Dat is geen enkel probleem. UB40 komt eraan met Red Red Wine. Nummer 70 is dat. Eerst nummer 71, Mojo met Lady. Hear Me Tonight. 5

0: Marie en Shania Twain, Unhealthy, nummer 69 in de zomertop 538.
1: 538. Martijn en Julia.
2: Ja, iedereen zit een beetje in zijn eigen maandag, a.k.a. de zondag. Eigenlijk een beetje je bonuszondag, toch, vandaag?
3: Bonuszondag, ja.
2: Ja, we willen graag weten in 3 cryptische omschrijvingen wat jij op dit moment aan het doen bent. En dan gaan Martijn en ik en jij thuis ook raden wat je dus aan het doen bent.
0: Mike die stuurde 3 woorden in, te weten hamer, knekkenbreut,
2: knekkenbreut
0: en sleutel. Jij mag beginnen.
2: Ik denk dat hij een soort vakantiepark is en dat hij knekkenbreut aan het lunchen is.
0: Ik denk dat hij knekkenbreut aan het platslaan is. Ik heb geen idee, ik vind het zo'n rare combo. Mike, hallo.
4: Goedemiddag.
0: Hamer, knekkenbreut en sleutel. Ja, ik denk dat je iets Zweeds aan het doen bent, maar we hebben allebei eigenlijk geen idee.
4: Ja, wat gaat het weg, hè? Dat steeds inderdaad. Nee, inderdaad. Ja, wij zijn op dit moment onderweg naar Kiel om de boot te pakken naar Keutenburg. Want wij hebben een huis gekocht in Zweden.
0: Hou op.
4: En ja, op een gigantisch mooi stuk land. Alleen het huisje is al een tijdje niet bewoond. Dus daar moet echt nog het nodige aan gebeuren. Maar ja, die gaan we natuurlijk gigantisch op mooi weer opbouwen in de oude stad terugbrengen. En dan wordt dat onze toekomstige vakantiewoning.
0: Jij gaat emigreren eigenlijk. Nou ja, niet helemaal. Het wordt je vakantiehuis, zeg je.
4: Ja, we zijn wel verliefd geworden op het land. En ja, zeg nooit nooit, want ja, je weet het niet. Maar ik denk dat we er voorlopig wel vaak gaan vertoeven inderdaad.
2: Maar eten ze daar vaak knekkenbrood of zo? Ik weet het even niet.
4: En wat zei je?
2: Eten ze daar vaak knekkenbrood of is dat een...
4: Ja, knekkenbrood is natuurlijk een Zweeds... daar eten ze geen normaal brood. Dat is over het algemeen knekkenbrood.
0: Daar eten ze heel veel knekkenbrood.
2: Oké, okay. Ja. dan ga je ook lunchen vanmiddag.
4: Nou, vanmiddag nog niet, want we moeten nog de boot pakken. Maar we komen morgenochtend aan in Göteborg. En dan, ja, dan zal er wel een knekkenbroodje doorheen gaan. Ja.
2: Lekker man.
0: Hé, hey, wat vet zeg. Maar even een laatste vraag. Wat trekt jou zo aan Zweden dan wat Nederland niet heeft?
4: Ja, de rust, de ruimte, dat zijn twee pijlers waar we echt wel voor gevallen zijn. Dat is het plaatje waar we het huis hebben gekocht, dat is half zo groot als Nederland en er wonen 500 mensen. Dus dan kun je er wel een voorstelling bij maken.
0: Ruimte zat, inderdaad. Nou, ja. Hey Mike, heel veel succes met het klussen daar. En ja, ik hoop op een goede internetverbinding daar, want anders mis je 58 natuurlijk daar in Zweden.
4: Ja, nee, dat hebben we geregeld. We hebben een DLB Plus, dus dat komt goed.
0: Hartstikke goed, daar heel veel succes. En laat even weten als het klaar is hoe het eruit ziet. Ik ben benieuwd.
4: Gaan we doen.
0: Dankjewel man.
2: Hoi. Ja,
0: okay, succes hè.
4: Hoi.
2: Jennifer die stuurde arm in paard. Nou, ik hoef dat niet te raden. Die is denk ik gewoon dierenarts en die is aan het helpen met bevallen of zo.
0: Arm in paard. Ja, dat denk ik haast wel, ja. Even kijken. Hilde?
5: Hallo.
0: Hey, welke woorden stuurde jij in?
5: Arm in paard, die waren voor mij.
0: Die waren voor jou?
5: Ja.
0: Oh, dan hebben we iets in onze administratie verkeerd gedaan. Nee, met Jennifer helemaal niet. Maar is het waar? Ben je dierenarts?
5: Ja, dat klopt.
0: Ik lijk mij, weet je, als we dierenarts, ik denk dan altijd aan kleine dieren. Aan honden, aan katten, weet je wel. Want dat is ook een dierenarts waar ik zelf heen ga. Maar ben je niet meer veearts dan eigenlijk?
5: Nee, het is gewoon dierenarts en dan de specialisatie voor paarden.
0: Oké, en waarom wilde je juist specialisatie paarden?
5: Goh, blijkbaar zeg ik dat al sinds ik 4 ben. Dus ik heb gewoon vastgebeten en ben ermee door blijven gaan. Maar ik heb vroeger altijd paard gereden, dus daar heb ik eigenlijk het meeste mee gehad altijd.
0: Ah, je bent eigenlijk gewoon diep van binnen toch een paardenmeisje gebleven.
5: Ik wel.
0: Hey, en hoeveel paarden werk jij dan af op zo'n dag? Dat is een hele rare vraag die ik zo stel. Maar hoeveel paarden moet jij doen dan op een dag?
5: Ik denk sowieso een stuk of 20.
0: Oké, dat is echt een hoop. Dat is echt bombeuken dan.
2: En al die armen moeten in die paarden?
5: Nou, het is eigenlijk enkel mijn rechterarm. 25 keer op rij.
0: Oké, nou.
2: Fijne maandag.
0: Ja, werk ze vandaag.
5: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, heel de groetjes. Hoi, hoi.
5: Doei, doei.
0: Dit is Stromae, Alorendans.

0: Weet jij wat Aranka betekent?
1: Poeh. Is dat een hele hippe nieuwe meisjesbabynaam?
0: Nee, het bekt wel lekker, hè? Dat woordje Aranka.
1: Binnenkomen.
0: Nee, het betekent start ga, maar in de muziek is meer straattaal en dan betekent gas erop.
1: Oké. Okay.
0: Meteen minder sexy ook, hè, als ik het zeg. Ja, Aranka, helemaal mooi. Gas erop. En je hoorde Becky G met de Aranka dus op 67. Ik wilde zeggen 67.
1: 67. Oké. Okay. Binnen nu en 10 minuten maak je kans op kaarten voor Nederland-Algerije.
2: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen. Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets. En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
10: Alleen vandaag nog 10% extra korting op alle collecties in je Otrium-app.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ga naar Nederland-Algerije en juich Oranje naar het wereldkampioenschap.
6: Bel nu 0909-30538.
5: De zomer top 538.
7: We gaan op zoek naar beller 88-09-09-30538.
8: En dit is nummer 66 in de zomer top 538. Nathan Daw, 21 Reasons.

0: Maas betekent eigenlijk gewoon meer. Meer, meer. Ja, gewoon nog even één drankje. Nog even één liedje blijven. Nog één uurtje. Eigenlijk gewoon precies het gevoel van de zomeravond die uit de hand loopt. Je hoorde Rolf Sanchez op 65.
1: Met 538 daar. Nederland-Algerije.
2: Vaak jouw zomeravond.
0: Ja, ik wilde zeggen, eigenlijk iedere dag bij mij. Maar...
2: Een kijkje in het leven van Julia van Rijndam naar aanleiding van een liedje van Rolf Sanchez. Hey, dit hele weekend maak je kans op kaarten om bij de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal te zijn. Op 3 juni in de Kuip in Rotterdam. Dan spelen we tegen Algerije en daarna gaan we richting Amerika om even die wereldbeker op te halen. Op 538 kun je kaarten winnen voor die wedstrijd en we zochten beller 88. Was dat een nummer, Joel, omdat we in 88 daadwerkelijk ook wat wonnen?
0: Nee, dit is puur mijn lievelingsgetal.
2: Oh, ik denk, nou, wat een mooi bruggetje, dacht ik.
0: Nee.
2: Vincent.
3: Ja?
2: Goedemiddag, vriend.
3: Goedemiddag.
0: Hey, ja, jij bent onderweg om skiers op te gaan halen.
3: Ja, het is zo lekker weer. En ik hou wel van hardlopen, maar mijn vriendin niet. En ik hou niet van lopen, maar mijn vriendin wel. En ik dacht, dan kunnen we elkaar nog een beetje bijhouden. Zo.
0: Gewoon een compromis. Maar skileren, ja. Ik was toevallig laatst in een park en toen zagen ook allemaal mensen skileren. En toen dacht ik, wat leuk dat dit weer terugkomt. Weet je, dat is toch wel een beetje een ding van vroeger. Dat zijn van die rolschaatsen op wielen, toch? Ja.
2: Rolschaatsen hebben altijd wielen, lieve schat.
0: Schaatsen op wielen.
2: Nou, Vincent, ik weet niet, wij zitten hier met z'n drieën in de studio. We hebben in die, wat zijn we nu, 38 minuten bezig met dit programma. Al zoveel blunders begaan, dat we niet weten. Maar goed, het zal wel aan de hitte liggen. Ja, maar goed, we hebben bol. Dat is het belangrijkste. Maar goed, skillers zijn dus rolschaatsen met wieltjes achter elkaar in plaats van naast elkaar. Ja. Toch? Ik heb het goed, hè?
0: Ja.
3: Ja, ik denk, ik moet ze nog halen. Ja. Ik ben niet de expert, hallo.
2: Vincent, jij bent een man aan mijn hart. Wel eentje die kan multitasken tussen alle bedrijven door. Heb je gebeld met 0909-30538. Bellen 88 zochten we. Bellen 88 ben jij. Gefeliciteerd.
3: Oh, super. Oh, vet.
2: Jij wint 2 kaarten voor Nederland tegen Algerije. Woensdag 3 juni in de Kuip in Rotterdam. Is dat iets wat je vriendin ook leuk vindt? Of liggen jullie daar ook compleet uit elkaar?
3: Nee, dat vindt ze ook wel leuk.
2: Oké, dus het wordt een leuk uitje met z'n tweeën. Nou, hartstikke goed zo. Ze zijn voor jou de 2 tickets. Veel plezier bij die wedstrijd. 3 juni in de Kuip. Nederland-Algerije. Jij bent erbij.
3: Superman, bedankt. Hey, geniet nog even van het weer.
2: Dankjewel. Jij van de skillers.
0: Roze.
3: Ja, dat komt wel goed. Hey,
2: okay, man. Hoi. 538 met de zomer tot 538. Maroon.

0: krijg van het nummer altijd zo zin om zo met zo van die witte servet. Ja. Als je dan ergens net de pauw uit eten bent.
1: Daarna met de borden te gooien, zo'n Grieks restaurant.
0: Ja, joh. Gypsy King hoor je een bollade op 63.
1: Is het jou opgevallen? Zodat het, zodra het een paar dagen een beetje warmer is dan gemiddeld hier in Nederland, dat iedereen ineens net iets gezelliger wordt en soms iets te gezellig wordt ten opzichte van jou? Of ben ik de enige?
0: Heerlijk.
1: Ja, de korte broek gaat dan aan, de jurkjes komen uit de kast. Komt er ineens iemand met zo'n zonnebril binnen die normaal de boekhouding doet en dat je denkt van, nou meid, hey, zo heb ik jou nog nooit gezien. Ken je dat of ben ik de enige?
0: Nee, ja, volgens mij zijn we het hier over eens.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dat je lichaam denkt van, hey, het leven is best leuk als de zon schijnt. Maar is dat het weer? Is dat iets wat in je lijf gebeurt? Wordt je libido echt hoger van warm weer, vraag ik
0: nou. Nou, de wetenschap zegt niet per se van de hitte zelf. Nee, maar meer van de combinatie van zon, een beter humeur, meer buiten zijn, minder kleding, daar is ie. Ja, daar worden mensen dus blijkbaar wel echt gezelliger van. Dus nou ja, zodra het 25 plus graden is, bam, gewoon complete hormoonchaos in Nederland. Dus nou ja, mocht je partner deze weken ineens opvallend aardig doen tegen je, het hoeft niet per se liefde te zijn, maar gewoon de UV-index 7.
1: Ah, is dat het? Oké, okay, maar het leidt dan wel vaak tot boom, boom, boom. I want you in my room. Oké. Okay. Dit zijn de Banger Boys, nu op nummer 62.

0: mag ik deze afkondigen, Martijn?
1: Weet je zeker?
0: Ja, ik heb hier heel lang op geoefend. Ik zag dat we deze gingen draaien. Ik dacht, ik wil jou even onder de indruk krijgen.
1: Blow me away, meid.
0: Si antes te hubiera conocido. Carol G. Op 61.
1: Respect.
2: En NK, WK voetbal kijken.
1: Respect. Zometeen gaan we bellen met een van de kandidaten, een van de strijders die gaan meedoen aan ons NK-WK voetbal kijken. Dat wil zeggen dat er 46 WK-wedstrijden van Oranje worden vertoond op ons grote scherm. Die kandidaten, het is een soort Big Brother voor voetbalfans, die mogen na een paar uurtjes slapen in 4 dagen tijd, maar ook weer niet te veel. Ondertussen worden ze getest op hun voetbalkennis, op hun uithoudingsvermogen. Jij als luisteraar kan ook nog dikke prijzen winnen. En als de grote winnaar van het NK-WK voetbal kijken bekend is straks, krijgt diegene 20.000 euro. En een jaar lang gratis boodschappen. Het is een hele lijpe wedstrijd die we georganiseerd hebben. Je moet ook een beetje lijp zijn, denk ik, om eraan mee te doen. Maar zometeen spreken we dus een van de kandidaten die er vanaf morgenochtend 6 uur gaat zitten.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: zomer top 538.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Zo, de goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
13: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
15: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doei.

0: in sportvoeding.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 1 uur.
12: In Parijs is een groot kindermisbruiksschandaal aan het licht gekomen. Het gaat om meer dan 100 meldingen op kleuterscholen, basisscholen en kinderdagverblijven, melden twee kranten. Het misbruik zou zijn gebeurd tijdens lunchpauzes en naschoolse opvang door begeleiders die Parijs inhuurt. Sommige slachtoffers waren nog maar 3. Het Rode Kruis vindt het nog altijd onbegrijpelijk dat niet alle asielzoekers kunnen worden opgevangen. Al dagen zit het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol en moeten ze 's nachts ergens anders slapen. Volgens het Rode Kruis zijn de vluchtelingen moe en toe aan rust en moet de overheid zorgen voor een plek waar ze weken of zelfs maanden kunnen blijven. In het Gelderse Babberich, vlakbij de Duitse grens, heeft de politie een inval gedaan in een drugslab. Dat zat verstopt in een schuur en was volop in bedrijf. Er zijn 3 mensen opgepakt. Direct na de ontdekking van het lab is met de ontmanteling begonnen en de drugs die er lagen zijn vernietigd. En paus Leo noemt het idee van een gerechtvaardigde oorlog achterhaald. Dat zegt hij in zijn eerste encycliek, een belangrijke pauselijke brief. Volgens hem wordt de term vaak misbruikt om elke willekeurige oorlog goed te praten. Daarmee doelt hij op de oorlog tussen Amerika en Iran. Leo deed daar eerder uitspraken over, tot ongenoegen van president Trump. Het is vanmiddag zonovergoten en bij weinig wind wordt het 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm buiten. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm. 30 tot 32 graden. En dat was het nieuws op 538.
13: Ik heb van het hele nieuwsbulletin alleen maar 30 en 32 graden.
14: Ja, en hij smokkelt er ook steeds een graadje bij.
13: Het wordt steeds meer ook, hè? Ja, inderdaad, joh. Lekker man. Dan het 538 verkeer door Flitsmeister. Zij melden 11 vertragingen op dit moment. En de 3 langste, die krijg je nu in dit overzicht. We beginnen op de A12, Arnhem-Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en Grijzoord, daar een vertraging van 35 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk-Noord en de Van Prienen-Noordbrug. Daar is een afrit dicht, vertraging 24 minuten. En de A50 Apeldoorn-Oss tussen Waterberg en Grijzoord, 20 minuten.
14: Controles dan eentje op de A12, Ede richting Arnhem. Bij Ede 119.7. De A13 Rijswijk richting Rotterdam. Bij Rotterdam opgepast bij 17.3. En tot slot de A58 Goes richting Vlissingen. Bij Rittem op de rem bij 168.0.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Nu bij Zeeman.
8: dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
17: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
18: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
19: De zomer top 538.

0: Het is een beetje K3 dit. Maar dan wel een stuk sexier. Last Ketchup, de Ketchup Song nummer 59 in de zomertop 538.
1: Toch ga je dat dansje dan even meedoen in de auto. Hè? Ik weet zeker dat jij aan de andere kant van de radio het toch even hebt gedaan.
0: Liever niet in de auto, want hou alsjeblieft je hand aan.
1: Ook weer zo. Hey, 4 dagen lang een non-stop WK-wedstrijden kijken. Ja, hou je dat als langs vol, dan win je €20.000... en een jaar lang gratis boodschappen.
2: Radio 538 presenteert
3: het NK WK Voetbal Kijken.
0: Vanaf morgenochtend gaan we daarmee beginnen. Het NK WK voetbal kijken hier op Radio 538. Dat kun je via de radio volgen, via TV 538, via de app. En dan kun je onder andere Tabitha in actie zien. Tabitha, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Hallo. Hey, hoe heb jij je de afgelopen dagen voorbereid op dit?
4: Ja, ik heb wel veel geslapen. Of was een beetje voorslapen. Ja. En ik ben toch wel even Google en ChatGPT en zo erbij gepakt voor nog even wat feiten weer op een rijtje te zetten.
0: Ja, want
4: dat een beetje.
0: Ja, het komt natuurlijk neer op die WK-wedstrijden. Kijk, kun jij van jezelf al goed bingen, series bijvoorbeeld, of is dat ook iets wat je moet leren nog?
4: Dat doe ik zeker. Alleen tussendoor zit ik wel ook altijd een beetje doelloos op mijn telefoon te scrollen. Mm-hmm. En dat kan nu natuurlijk niet.
0: Nee.
4: Dus ja, het is nu wel echt heel gefocust kijken, maar dat komt denk ik wel goed.
1: Ik ben ook wel benieuwd, zeg maar, als je mee gaat doen aan zoiets krankzinnigs. Was dat je eigen idee om je op te geven? Of dacht je vriend of familie van, oh, dat kan jij wel?
4: Nee. Ik had wel vaker de reclame voorbij horen komen om je aan te melden. Want toen dacht ik wel steeds een beetje, oh ja, lijkt me wel echt heel leuk. Want ik vind het ook echt leuk om alles weer terug te zien. Mm-hmm. Maar ik heb mijn aanmeldfilmpje gemaakt na een avondje stappen. Dus ja.
1: Toen kon je niet meer terug.
4: Nee.
0: Het is wel zo dat na een avondje stappen vaak de beste ideeën ontstaan. Dus in die zin is het hartstikke
4: zeker.
0: Goed.
1: Hey, en hoe ga je op weinig slaap? Word je dan juist gezellig, een beetje melig of word je gevaarlijk?
4: Ja, eerder dat laatste. Ja, ik denk dat de eerste nacht nog wel oké gaat. Daarna gaan we het een beetje zien. Ik ben zelf ook heel benieuwd hoe ik dat ga volhouden.
0: Ja, het is dus inderdaad die WK-wedstrijden kijken. Dat zijn er volgens mij een stuk of 46. Je hebt een paar uurtjes slaap die je mag pakken, maar ook weer niet heel veel. Verder zijn er ook nog allemaal eliminatierondes met quizvragen die je moet zien te overleven om überhaupt kans te maken op die €20.000 en dat jaar lang gratis boodschappen. Vind je het leuk om alvast even één klein quizvraagje te testen? Ik zeg niet dat die in het daadwerkelijke spel zit, maar dan kun je vast een beetje de vibe ervaren hoe het is als je ineens zo'n vraag voor je voeten krijgt.
1: Ja, we zitten hier voor blok, Tabitha.
4: Ja, het vind ik zeker leuk. Ja, alleen als ik het nu niet weet, dan ga ik natuurlijk wel heel erg af.
0: Ja, maar dit maakt niet. Deze vraag zit niet in het spel. Maar als je hem wel weet, kan het in één keer zo'n ontzettende zelfvertrouwen booster geven natuurlijk. Durf je het aan?
4: Ja hoor, doe maar.
0: Jij werkt bij Ajax toch, of niet?
4: Ja.
0: Nou, dan moet je deze weten. Deze man komt daar namelijk wel eens over de vloer. Wie is de record international van het Nederlands elftal?
4: Even denken.
0: Klein en kaal is die.
4: Dat is Snijder, toch?
0: Dat is hartstikke goed. Hey, dat komt toch allemaal dik in orde, joh. Hey.
4: Ja, maar het lag dicht bij Edwin van der Sar, dus ik ging twijfelen nu.
0: Ja, maar toen ik zei klein en kaal, valt Edwin van der Sar wel af.
4: Ja, toen...
0: Hey, Tabitha, jij bent een van de 6 kandidaten van ons NK WK voetbal kijken. Vanaf morgenochtend ga je eraan beginnen met je 5 medekandidaten. Ja. Je kunt het allemaal checken via de app en via Radio 538. En als je als
1: echt
0: luisteraar...
1: Ook, dat je inderdaad... ook als vrouw daar tussen die mannen gaat zitten. Dat wil ik ook nog even zeggen.
0: Zeker.
4: Dankjewel.
0: Hey, heel veel succes. Heel veel plezier vooral.
4: Dankjewel.
0: En we gaan je allemaal volgen. En ja, het is een soort Big Brother voor voetbalfans eigenlijk waar je terecht gekomen bent.
4: Ja, mooi toch? Ja, ik heb er echt heel veel zin in.
0: Goed zo. Nou, heel veel plezier en we gaan je volgen. Dankjewel. Goed?
4: Zeker.
0: Dank
4: zeker,
0: je, Tabitha.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Hoi. De zomer top 538.
0: Ja, het NK WK voetbal kijken kun je als luisteraar ook dus checken. En ook als luisteraar kun je heel veel prijzen winnen. Dus blijf vooral hier bij 538 de komende 4 dagen. Dit is de zomertop 538 met nu Gabri Ponte en Thunder op 58.
1: Radio 538. 58.

0: Desperate Somebody van Whitney Houston, nummer 57 in de zomertop 58. Wij zijn Martijn en Julia en met ons ga je van je brunch richting je barbecue.
1: Ja, het zomer, het begin van je zomer vier je met de zomertop 58 met zometeen Gigi D'Agostino na de Backstreet Boys op 56. Everybody.

0: DJ Lagostino.
1: L'amour. Toujours nummer 55 in de zomertop 538. Zullen wij zometeen weer eens even ons bingo-modetje van stal halen, joh?
2: Oh, dan moet ik even kijken waar die ligt. Oh ja, ik zie hem. Ja, ga hem even afstoffen.
1: Ding kwijt. Maar we hebben hem nog. Zometeen spelen we een nieuwe ronde bloedhete bingo. Hoe het werkt en wat je kunt winnen, hoor je zo.
3: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur jagen op aanmerken. Bosch, Samsung, Philips. Alleen via iBoot.com of via onze app.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Extra Lang Lekker Volkorenbrood voor 59 cent... en AH Volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44.

0: meeste zonnige zomerdeals tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Heb eens.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Zomer, top 538.
9: Zometeen de bloedhete bingo, maar eerst Elvis Crespo en Suavemente. Radio 538.
10: 54.

0: Coldplay en Viva La Vida op 53 in de zomertop 538, waar onder andere Paul aan van genieten is.
1: Hey, lekker chillen in het zwembad met de Radio 538 zomerrits. Ik zeg op, gas erop.
0: Lekker baltje.
2: De bloedhete bingo.
3: Het is buiten bloedverzengend heet. Dus wij dachten, daar moeten we wat mee. We hebben een spelletje bedacht voor dit weekend. Wat, ik zeg het even in alle bescheidenheid, een belachelijk groot succes is gebleken. De bloedhete bingo. We hebben een bingo-molentje. Je ziet zo'n ding voor je. Daar komt zometeen een balletje uit als Jules er een ziekdag gegeven heeft. En dat balletje, het getal wat op dat balletje staat, dat is de temperatuur die we zoeken. En de temperatuur die we zoeken is jouw lotnummer als het ware om coole prijzen te winnen. Dus denk aan het 58 strandlaken. Dat staat op het spel. Als je nou zometeen die temperatuur hoort, ga dan op zoek naar iets bij jou in de buurt waarop die temperatuur te zien is. Maak even een foto van
0: kan
3: de thermometer.
0: Echt van alles zijn. Thermometer, een screenshot van je weerapp. En wat kan het nog meer zijn? Thermostaat.
3: Thermostaat, je smartwatch, echt, je dashboard van je auto.
0: Origineel.
3: Waar het maar te zien is, hoe warm het is. Stuur dat in de app van 538. Dan maak je dus kans op het 538 strandlaken. Wat denk ik een item is wat je best kan gebruiken met deze subtropische temperaturen.
0: Zou ik?
3: Wat mij betreft kunnen we een zieper geven.
0: Oké, let's go.
3: Hoppakee.
0: Even kijken.
3: Molentje.
0: Oh ja, komt-ie.
4: 31.
3: 31. Dat zegt tropische temperaturen zijn dat. Is het bij jou 31 graden? En kun je dat aantonen? Kun je dat bewijzen met een foto? Stuur die foto dan in de app van 538. En wie weet win je zometeen het 538 strandlaken in deze bloedhete bingo. Dit is de zomer top 538 met zometeen muziek van Lux en Steve. Eerst Shaggy en Mohombi, I Need Your Love, nummer 52 nu.

0: Dit was toch wel een beetje hun grote doorbraakhit, hè, uit 2017. Met een sample van Bartis on the Move. Maar dat was ook heel slim, want toen was een oude track in een nieuw jasje steken eigenlijk nog geen trend. En deed niet iedere DJ dat. Dus dat viel toen enorm in de smaak. Lux en Steve en Up Till Dawn, 51.
1: Ik hoorde een stukje van Bartez en ik ben in één klap weer bij mijn middelbare schoolfeesten. Beetje Bacardi Cola staat te zuipen met de wiskunde leren. Oké, dank je.
2: De bloedhete bingo.
1: Age-shaming. Hero. Hey, in de bloedhete bingo is de temperatuur die jij op je pannetje hebt. Jouw kans op prijs hier bij 58. We verloten het 58 strandlaken. Om die bloedhete temperaturen een beetje te lijf te kunnen. Uit de bingo-molen kwam 31 rollen. Dus we waren op zoek naar een temperatuur van 31 graden. En Lex, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hey. Jij stuurde een foto in van het dashboard van jouw auto, waarop inderdaad te zien is dat het 31 graden is. Want dat is inderdaad de bedoeling bij de bloedhete bingo. Je moet aantonen dat je met die temperatuur te maken hebt. Maar, lieve Lex.
3: Ja.
1: Drie tellen eerder stuurde jij een foto van hetzelfde dashboard, maar dan was het 30 graden.
3: Klopt. Ik had drie tellen daarvoor een foto van 31.
1: Ja.
3: En toen was hij heel wazig. Dus ik shit snel proberen nog een foto te maken.
1: Ja.
3: Springt hij naar 30. En denk ik, ja, klopt, nog nu.
0: Oh nee.
3: En toen sprong hij weer naar 31.
1: Oh, dus dat gelukkig.
0: Maar ik dacht, misschien ben je gewoon een hele snelle AI-man. En dan heb je gewoon gevraagd aan ChatGPT, maak er 31 van. Maar het is gewoon eerlijk gegaan.
3: Dit is eerlijk gegaan. Ik kan je nog de foto met de wazige sturen.
1: Nee, dat is ook niet. Maar wij dachten in eerste instantie, oh, Lex, die hoort dat het 31 moet zijn. Die ziet dat hij in 30 zit. Die zet nog even gauw de blower aan om te kijken of er nog 1 graad opgepompt kan worden in die auto van.
3: Ja, ik heb hem snel in de zon gezet.
1: Ja. Hey Lex, gefeliciteerd. Jij wint het 50 zandlaken.
3: Kijk, top.
1: Iemand die zoveel moeite doet, die moeten we belonen, dachten we. Dus het strandlaken komt jouw kant op, jongen. Gefeliciteerd.
3: Top.
0: Leuk dat je luistert.
1: Sterkte met de hitte, jongen. Groetjes, Sepp.
3: Dank je.
1: Hoi. Ja, er worden zoveel foto's ingestuurd dat we echt moeite moeten doen om het allemaal bij te benen. Maar wij kwamen ook iets tegen van Jan.
0: Jan had ook heel veel moeite gedaan. Luister mee.
4: Er stond hij op 36 graden. Ik heb mijn airco keihard aangezet. Maar jezus, ik moest 5 graden omlaag gooien. 5 graden omlaag. Hij stond op 36. Maar het is gelukt. En jongens, geniet van een mooie dag hier. Hoi, hoi.
1: Jan, wat ben jij een strijder?
5: Hey, ja, ik wil toch ook wat winnen.
0: En wat, hè?
1: Zo,
0: maken.
5: Ja, ik heb gewoon die auto in een vriezer moeten zetten, man. Op die 5 graden omlaag te kunnen gooien.
1: Ja. Stijve tepels nu natuurlijk, hè? Jij.
5: Jullie moest komen kijken, schat.
1: Jan, vanwege alle effort die je geleverd hebt, krijgt ook jij een 58 strandlaken, jongen. Gaan we naar je opsturen.
5: Ja, dankjewel, jongens. Fijne dag.
1: Fijne middag.

0: Jorro en Elvis Crespo.
1: Wat vinden mannen de meest sexy plek voor een tattoo bij vrouwen? Dat hoor je zometeen.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
0: het NK WK voetbalkijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
0: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK voetbal kijken.
1: Vanaf morgen de hele week.
0: Bij Radio 538.
1: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Pap, wat doe je?
5: Ik ben een vakantie aan het boeken.
4: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
5: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 450 euro korting krijgt.
4: Lekker!
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuisin, mooi wonen.
7: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 268 euro per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring, videodeur. Ah. Ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
19: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.

0: Tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheque van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: 538 Nieuws.
5: 2 uur.
6: De Franse politie onderzoekt een groot kindermisbruiksschandaal in Parijs. Het zou hebben plaatsgevonden op kleuterscholen, basisscholen en crèches, melden twee kranten. Er zijn meer dan 100 meldingen van misbruik tijdens pauzes door ingehuurde schoolbegeleiders. Ook zouden kinderen zijn mishandeld. Paus Leo is vandaag met zijn eerste encycliek gekomen. In zo'n pauselijke brief gaat de kerkleider in op bepaalde thema's. Een ervan is AI. De paus is daar kritisch over en roept op tot de ontwapening ervan. Dat betekent niet dat we AI afwijzen, maar wel dat we willen voorkomen dat het de mensheid gaat domineren, zegt hij. Op een aantal plekken langs de kust beginnen de parkeerplaatsen bij de stranden vol te lopen. Zo waarschuwt Zandvoort al dat daar zo goed als geen parkeerplekken meer zijn. Op het strand is natuurlijk altijd plaats, maar wil je komen, pak dan het OV, de fiets of een deelscooter, zegt de gemeente. En op de Coolsingel in Rotterdam zijn de eerste deelnemende teams van de Europa Run gefinished. De estafette, hardloop en fietstocht begon zaterdag in Enschede en Frankrijk en haalt geld op voor mensen met kanker. Het was vanwege de warmte een zware editie, maar de organisatie zegt dat het niet tot medische noodgeval is gekomen. Het is vanmiddag zon overgoten en bij weinig wind stijgt het kwik naar 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm buiten. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm. 30 tot 32 graden. En dat was het nieuws op 538.
7: Ik dacht, misschien heeft hij er nu 33 van gemaakt. Ja. Maar het blijft bij 32 graden.
8: Godzijdank.
7: Desalniettemin ook wel lekker, ja. Tijd voor het 538 verkeer. Flitsmeister meldt 9 vertragingen op de A-wegen op dit moment. De 3 langste, die heb ik hier voor je. De A12 is druk. Arnhem richting Oberhausen voor de grens met Duitsland. 20 minuten daar. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk-Zuid en de Van Brienenoordbrug. Daar is de afrit dicht. 32 minuten vertraging. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen het Harde en Epe door een auto met pech. 30 minuten.
8: Controle is dan eentje op de A28. Amersfoort richting Zwolle bij Nijkerk 32.2. De A35 Wierden richting Hengelo bij Borne 52.5. En tot slot de A50 Os richting Arnhem bij Hilsum op de rem bij 164.5.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
2: De Zomertop 538. Martijn en Julia.
3: Wat vinden mannen de meest sexy plek voor een tattoo bij vrouwen? Dat hoor je zo meteen.
4: Na CNCO en Little Mix, reggaeton lento.
2: Radio 538. 48.

0: Lopez, Let's Get Loud, nummer 47 in de zomertop 538.
1: Zij heeft een tattoo met haar ex op de zijkant van haar ribben. Een soort een grote infinity teken met een pijl er doorheen. En dan de namen van Jennifer en haar ex Ben erin verwerkt. Maar ja, het is nu dus uit, dan baal je.
0: Ja.
1: En wat vinden mannen nou de meest sexy plek voor een tattoo bij vrouwen? Vind jij tattoos sexy?
0: Tattoos kunnen heel sexy zijn, maar ik zat te denken, de plek is één ding. Maar stel dat je een sexy plek hebt en je hebt daar een tattoo van Bambi neergezet, ben ik niet degene die denkt van, nou lekker.
1: Zal ik er even mee doorheen nemen?
0: Ja?
1: Op plek 3 staat de nek en achter het oor. Dat is namelijk echt zo'n, wacht eens even, weet je wat, tattoo?
0: Dat vind ik niet mooi.
1: Ja, je ziet hem meestal wel pas als iemand zijn haar opsteekt of zich omdraait. En juist dat subtiele, dat maakt hem dan aantrekkelijk. En kleine tattoos werken hier dan vaak het best. Op plek 2... De ribben, dus de zijkant van het vrouwenlijf, zeg maar. Mm-hmm. Deze wordt vaak genoemd omdat het net niet altijd zichtbaar is. Een tattoo langs de zijkant van het lichaam wordt vaak gezien als stijlvol en spannend tegelijk.
0: De plek op, dat is wel super pijn, toch?
1: Ja, dat is. Nou, daar zeg je daar het volgende. Want omdat dit dus een van de pijnlijkste plekken is, krijgt het ook meteen een soort van badass factor. Van, oh, jij kan tegen pijn.
0: Okay.
1: En dat is goed om te weten. Nee hoor.
0: In sommige gevallen misschien okay. Wel, ja.
1: En op nummer 1, tromgeroffel. Het dijbeen.
0: Het dijbeen?
1: Ja, random, hè?
0: Ja.
1: Ja. Volgens heel veel mannen de winnaar. Waarom? Nou, omdat het zowel stoer als vrouwelijk kan zijn. Grote tattoos werken hier vaak goed. Maar ook de kleine designs die vallen op. En het heeft een beetje dat alleen zichtbaar wanneer zij dat wil.
0: Beetje effect. Dat mysterieuze.
1: Beetje dat spannende.
0: Oké.
1: Ja, ik zit even te denken. Maar Dua Lipa die heeft een tattoo achter haar nek. Ja. Bij de zijkant van haar ribben.
0: Ja.
1: Armen, handen, schouders, rug.
0: Zij heeft alles eigenlijk.
1: Echt wel. De meest sexy vrouw van de wereld. Je hoort haar nu in de zomertop 538 op plek 46. Dit is Dance the Night.

0: Er is maar één manier hoe je DJ Paul Elzak mag afkondigen. En dat is DJ Paul Elzak, jongen. Hoorde je Rainbow in the Sky op 45.
1: Deed je wel goed. Dit is de zomer op 538. Met zometeen Mockingbird Hill van Roots Syndicate. Zeg je misschien nu niks, maar als je hem hoort denk je, oh ja. Maar eerst Macklemore en Ryan Lewis.

0: dit bedoelde ik dus net. Misschien dat de titel en de artiestje niet meteen wat zegt, maar als je hem hoort, denk je, oh ja, toch?
1: Nou.
0: Jij niet.
1: Nee.
0: Mockingbird Hill van Roots Syndicate in de zomertop 538 nummer 43 was het. Sars komt eraan met Ecuador.
2: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
3: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
2: En een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
3: Vanaf morgen de hele week.
2: Bij Radio 538.
3: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
10: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
13: Ja, dus. Aldi.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits. Bij

0: Parfum hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: met Can't Stop the Feeling in de zomer top 538. Hij is terechtgekomen op nummer 41. Ik zit eens even in de inbox te kijken, Jiel, van die app van ons, van 538. Ik heb nog nooit zoveel foto's van bubbelbaden en opblaasbadjes gezien.
1: Ja, gezellig,
0: als
1: man.
0: Vandaag. Het is niet normaal. Olaf, die appte ook nog dit naar ons toe. Die zit ook in zo'n bad.
2: Martijn en Julia. Tuurlijk. Lekker eerst in het bubbelbad. Daarna gaan we naar de barbecue. Het is echt een superdag. En geweldige muziek die jullie draaien. Dankjewel.
3: De zomer top 538.
0: Olaf heeft het wel aardig voor elkaar.
1: Lekker, man.
0: Heb ik de indruk als ik het zo hoor.
1: Lekker in een bubbelbad en dan naar de barbecue. Dat is de perfecte zomerdag.
0: Het zou vet zijn als je vanuit je bubbelbad bij je barbecue kunt.
1: Dat zou moeten kunnen, theoretisch.
0: Theoretisch gezien wel. En er was altijd één vraag, hè, als je aan het barbecue bent. Welke saus hoort erbij? Wordt dat dan een zoete saus? Zoute saus.
1: Saté-saus, man. Saté. Lekker.
0: Ja, maar zo heet dit nummer niet. Dus dat gaat me grappen. Robert van Hemert.

0: Ja, toen het Songfestival wel nog populair was in Nederland. Loreen en Euphoria op 39. Hoop jij dat we volgend jaar wel weer mee gaan doen aan het
1: Songfestival?
0: Interesseert dat je geen zak.
1: Zal ik eerlijk zeggen? Nou? Het interesseert me werkelijk waar helemaal niks. Nee, ik zweer het.
0: Ik denk dat een heel groot deel van Nederland het met jou eens is.
1: Nou, weet je, het enige leuke aan het Songfestival, behalve dan dat dus heel veel mensen de lol aan beleven, dat vind ik oprecht wel tof. Maar het enige leuke aan het Songfestival vind ik de punten. Oh, ik heb dan 3 dagen na de hand, roep ik alles nog iedereen punten geven.
0: Oh, ja.
1: Met allemaal dingen die er gebeuren. Dat is het enige leuke wat ik denk bij het Songfestival.
0: Ik vind het wel leuk dat je gewoon weer een reden hebt om te borrelen.
2: De Zomer Top 538.
1: Dat is ook een groot deel van je leven, hè? Wat heerlijk. Hey, zometeen hoor je een plaat die zo ontzettend vrolijk is, dat zelfs als je vandaag koffie over je net nieuwe broek hebt gekieperd, dat je alsnog even denkt, ach, weet je wel, het leven is best oké. Welke plaat dat is, dat hoor je zo. Na Camila Cabello en Ed Sheeran, Bam Bam, hoor je op nummer 38.

0: Die band die dacht dus in het begin dat het juist geen grote hit ging worden, dit. Ze vonden het eigenlijk een beetje te vrolijk, te simpel, bijna te cheesy. Ja, totdat de radiostations hem begonnen te draaien en mensen daar gewoon instant gelukkig van werden. Katrina and the Waves op 37.
1: Zometeen gaat Floris verder met de lijst. Die telt een beetje af tot de nummer 1. Dat is iets voor 6 uur. Wat gaan wij doen?
0: Bier drinken.
1: Uitstekend plan.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.
0: En niet te veel.
1: Oh, je hebt een show natuurlijk.
0: Ik moet om 6 uur weer werken.
1: Misschien wel goed voor je programma.

0: verliezen. You're the one and I want. Veel plezier met Floris.
1: De Zomer Top 538.
2: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
1: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
2: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
6: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
9: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
13: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
12: Doe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
16: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Vertrouwd sinds 1999.
18: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen 225 gram 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: 538 Nieuws.
7: 3 uur.
8: In Breda zijn bij een ongeluk met een barbecue 2 kinderen en 2 volwassenen zwaar gewond geraakt. Het ging mis toen iemand spiritus gebruikte om de barbecue aan te steken. De kinderen raakten gewond aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun handen en armen. Ze zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De A7 over de afsluitdijk richting Leeuwarden is dicht nadat een auto en een caravan op elkaar waren gebotst. De weg ligt volgens Rijkswaterstaat vol met brokstukken. Daarom wordt het verkeer richting Friesland omgeleid via Lelystad. Vorige week was er ook al een zwaar ongeluk op de afsluitdijk. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Rusland zegt dat het Kiev de komende tijd blijft aanvallen, net als de afgelopen dagen. Ze noemen het een vergelding voor een dodelijke aanval op een studentencomplex vrijdag. Volgens Rusland zat Oekraïne erachter, maar dat land zegt dat het geen burgerdoelen aanvalt. En in Tilburg is het zover. De huldiging van de spelers van Willem II staat op het punt te beginnen. De club won zaterdag na strafschoppen van Volendam en heeft zich daarmee teruggevochten naar de Eredivisie. Vanwege het warme weer werd er opgeroepen niet te vroeg naar het centrum te komen. Toch moest de eerste supporter al naar de EHBO omdat hij bevangen was door de hitte, meldt Omroep Brabant. Het is vanmiddag zonovergoten met temperaturen tussen de 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm buiten. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. En dit was het nieuws op 538.
9: Kijk ook nog even naar het kokend hete asfalt. 538 verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A12 richting de Duitse grens. Door de controles 14 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Door een dichte afrit 34. En de A76 ook richting de grens door de controles. De weg daar dicht 13 minuten. Sterk als je daarin staat. 1 controle op snelheid gemeld. En wel op de A1 Apeldoorn richting Deventer. Op de rem bij 93.4.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
13: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Een nieuwe grill. Op ons terras.
7: Sorry, het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
14: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
15: De zomertop 538.
14: Lekker, lekker.
15: Molenaar.
9: Wat heeft dit warme weer te maken met een film? Meer dan je zou denken. Het antwoord hoor je naar Pitbull. Feel This Moment op nummer 36.

0: gone.
1: Justin Bieber, Ludacris, Baby op 35.
2: De zomer op 538.
1: Yo, ik las vandaag een bericht met daarin wat waardevolle tips wat je gezond kunt snacken bij dit warme weer. Wel zo lekker. Het antwoord over 8 minuten naar John Travolta en Olivia Newton-John. De Grease Megamix.
3: This car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: De Black Eyed Peas, I Got a Feeling op 33. Wat snack jij vandaag?
1: De zomer, top 538.
0: Ja, ben jij sowieso wel een snacker? Ik heb dat wel hoor, ik moet mezelf echt in bedwang houden. Gisteren nog, waren de apenkoppen waren in de aanbieding in de supermarkt. Toch even een zakje meegenomen, ja. Het moment dat ik dan op de bank terechtkom met zo'n zak in mijn handen, dat is riskant, jongen. Ik schuif zo'n zak naar binnen alsof het niks is. Misschien is het herkenbaar voor je, hoor. Ja, hoe kom ik erop? Ik las een bericht vandaag over wat je nou het beste kunt snacken bij dit warme weer. Ja, nee, je moet toch wat? Je moet toch een beetje de motor laten draaien? En dan gaat het even om gezonde snacks in dit geval. Want ja, dan is het beter dan die apenkoppen, zeg maar. Bijvoorbeeld, wat goed is, edamame. Dat zijn van die Japanse bonen. Die zijn vaak lekker gezout, maar dat zijn wel gezonde vetten zitten erin. Gekookt eitje, snufje zout erop. Ook veel zout, dat is goed met het warme weer. Veel eiwitten zitten erin. Of zoute popcorn. Relatief weinig calorieën zitten erin. Ook lekker zout natuurlijk. En dat is ook belangrijk bij dit warme weer. En dit is ja, dat is een gezonde snack. Lekker de zoute popcorn. Met het warme weer. Ja, zo gaan die warme dagen toch als een film aan je voorbij. Toch fijn. Zomer top 538. Fijn dat je lekker mee zweet vandaag. Mark Ronson en Amy Winehouse. Valerie op nummer 2.

0: Coco Jumbo. Ja, ze gaan nog even door met het warm weer. Heerlijk. 31.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: En dat was dan in de zomer top 538. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. De grote vraag is, welke kop stond er boven dit fragment? Dus welke headline stond er boven dit nieuwsfragment? Gaat over om dit fragment.
2: Ik dacht, potverdorie, welke topatleet heeft hier de licht afgesteld? Want ik moest als een malle rennen.
0: Ja. Stond er boven A. Voetgangers voelen zich opgehaast door rood stoplicht. Stond er boven B. In plaats van piepjestest is er nu de lichtjestest. Of stond er boven C. Zomerterras probeert bestellen met lampjes. Bediening is daar niet blij mee. Ja, nog even één keer dit fragment.
2: Ik dacht, potverdorie, welke topatleet heeft hier de licht afgesteld? Want ik moest als een malle rennen.
0: Ja. Dus A, voetgangers voelen zich opgehaast door rood stoplicht. B, in plaats van piepjestest is er lichtjestest. Of C, zomerterras probeert bestellingen met lampjes. Bediening is daar niet blij mee. Stuur je antwoord A, B of C aan me door via de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: Tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbieding.

0: Dingen zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, 4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week?
8: Ik dacht, potverdorie, welke topatleet heeft hier de licht afgesteld? Want ik moest als een malle rennen.
7: Je hoort het over 6 minuten. De zomer, top 538. En Agua, Barbie Girl, nu op nummer 30.
9: Radio 538.

0: Bart Hoogkamer, ik ga zwemmen. Op 29 in de zomer, top 538.
1: Radio 538, de kop erbij.
0: Danielle, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt lekker spare ribs gegeten.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Oh, wat heerlijk. Maar dat, dat was een nieuw project bij jullie.
2: Ja, klopt. Mijn man heeft sinds kort een grillguru, zo'n Camaro-achtige barbecue. En hij is helemaal druk zelf bezig om, vlees te maken.
0: Maar dat is die barbecue, zeg maar niet. Maar dat is een speciale barbecue dan, of een heel duur ding?
2: Ja, dat zijn van die gietijzeren dingen inderdaad.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Maar dan zijn jullie dus al de hele dag bezig met het marineren. En dan nog dit en dat even liggen en daar neerleggen. En dan op een gegeven moment lekker grillen.
2: Ja, klopt inderdaad. Hij is vanaf vanochtend vroeg al bezig. En rond 3 uur was hij klaar.
0: Och, wat lekker.
2: Ja.
0: En dus, maar je hebt dus gewoon 3 uur 's middags heb je de spare ribs achter de kiezel.
2: Nou, ik niet hoor. Ik heb 1 stukje geproefd, maar ik ben niet zo van de spare ribs. Okay. Maar hij heeft alles opgegeten.
0: Oké. Okay. Nou, dan moet jij nog wel avondeten zometeen, maar hij niet meer, denk ik.
2: Nee.
0: Nou. Lekker zeg. Ja, dat hoort bij het warme weer. Lekker barbecueën. Waarom ook niet?
2: Ja, heerlijk.
0: Danielle, je zit in de kop erbij. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. Daar is een, dan is eigenlijk de vraag, welke kop stond er boven dit fragment? Het gaat even om dit stuk.
3: Ik dacht, potverdorie, welke topatleet heeft hier de licht afgesteld? Want ik moest als een malle rennen.
0: Ja, Danielle, stond er boven. A, voetgangers voelen zich opgehaast door rood stoplicht. Stond er boven. B, in plaats van piepjestest is er nu lichtjestest. Of stond er boven. C, zomerterras probeert bestellen met lampjes. Bediening is daar niet blij mee. Wat denk je?
2: Ik dacht A.
0: Jij dacht A, even luisteren.
4: Er is een grote ergernis van voetgangers. Je hebt groen, maar je bent nog niet halverwege. Of het verkeerslicht springt alweer op rood.
0: Ja hoor. Hartstikke goed.
2: Nou, mooi.
0: Ja, dat is de voetgangers in Tilburg. Die voelen zich massaal opgejaagd bij het stoplicht. Heb jij dat ook wel eens? Dat je dan over moet steken en dat je denkt, goh, nou.
2: Ja, dat ken ik wel. In Zwolle heb je ook zo'n oversteek. Dan ben je halverwege en dan springt hij alweer op rood.
0: Ja. Ja, en dan voel je je inderdaad een beetje opgejaagd.
2: Ja.
0: En dan denk je, ik ben nog redelijk goed ter been. Maar stel dat je, ver in de 80 bent en je moet oversteken.
2: Nou ja, dat vind ik wel sneu voor die oude mannetjes en oude vrouwtjes inderdaad, met zo'n rollator.
0: Laten we maar even iets meer tijd nemen bij dat stoplicht.
2: Ja.
0: Ja. Het was het goede antwoord. 50 prijzenpakket gaan we je kant op sturen.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: En ik beloof dat ik er geen spare ribs in doe, want daar maak ik jou niet heel blij mee volgens mij.
2: Nee, doe maar niet.
0: Danielle, mooie dag.
2: Dank je, hetzelfde.

Michel Tello, nummer 27 in de zomer top 538. Vanaf morgen bij Radio 538 het NK-WK voetbal kijken. Ben jij nou niet een van de 6 deelnemers aan het spel? Maak je wel kans op 1000 euro aan boodschappen te

0: 10cc, Dreadlock Holiday, nummer 25.
1: De zomer top 538.
0: Editie maandagmiddag, tweede Pinksterdag. Floris hier, fijn dat je lekker meezweet vanmiddag. Las een bericht over de Nederlandse Freek en Eva. Misschien heb je het meegekregen hoor, maar die hebben iets heel bijzonders gewonnen, die twee. Ben benieuwd of jij er blij mee zou zijn. Details hoor je zo en ook dit.
1: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: De Zomer Top 538.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie... maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
17: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Dit
0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
22: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: 538 Nieuws. 4 uur.
24: Het mooie weer lokt veel mensen naar het strand en dus lopen de parkeerplaatsen vol. De gemeente Zandvoort roept bijvoorbeeld op om niet meer met de auto te komen. Ook bij recreatieterreinen is het druk. Zo staat de parkeerplaats bij het Henschotermeer in de provincie Utrecht vol. Pak het OV is het advies. Een kind dat afgelopen vrijdag in het Overijsselse Hasselt werd aangereden door een vrachtwagen is in het ziekenhuis overleden. Het jongetje kwam uit Oekraïne. De politie is nog bezig met onderzoek, maar de chauffeur was in ieder geval niet onder invloed. De politie zoekt getuigen, waaronder een man die eerste hulp heeft verleend. In Tilburg is het feest rond de huldiging van Willem II aan de gang. Er zijn verschillende optredens die de supporters warm maken voor de ploeg die om 16:45 op het podium verschijnt, schrijft Omroep Brabant. Vanwege de hitte wordt er gratis water uitgedeeld en het advies is goed insmeren. En we blijven nog even bij sport, want de hockeysters van Amsterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden tegen Den Bosch met 2-2 gelijk. In de eerste wedstrijd was dat ook de eindstand en daarom waren er shootouts nodig. Die nam Amsterdam het beste. Het is hun 22e landstitel. Het is zonnig en bij weinig wind ligt de temperatuur tussen de 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch met 30 tot 32 graden. En dit was het nieuws op 538.
25: Looi spannend was dat hockey. Ik heb dat zitten kijken vanmiddag. Het was al zo warm. Ik zat echt te zweten op de bank. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen.

0: Duitse grens. Door de controles een kwartiertje, sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A16 Dordrecht-Breda, hectometerpaal 39.2. A29 Rotterdam-Dinteloord, 102.0. En de A50, de laatste Arnhem richting Apeldoorn, op de rem bij 187.4.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Koeling alarm. Shop nu koeling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: 538. Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
7: De zomertop 538.
8: Zomer op je radio.
7: Molenaar.
0: Ja, en de bizarre prijs die de Nederlandse Freek en Eva gewonnen hebben. Hoor je over 7 minuten na Alvaro Soler.

0: Wes en Alane op 23. Wat een bizarre prijs is dit, joh.
1: De Zomer Top 538.
0: Ja, ik weet niet of je... Heb je wel eens wat raars gewonnen? Iets geks? Dat je denkt, oh, heb ik dit nou gewonnen? Echt iets... Ja, niet echt iets raars. Ja, een discussie van mijn vriendin. Als ik dat zou winnen, dat zou raar zijn. Gebeurt echt nooit. Gebeurt nooit. Ja, ik las een bericht, zo kom ik erop, over Freek en Eva. De Nederlandse Freek en Eva. Die hebben een onbewoond eiland gewonnen. Ja, daar denk je misschien wel aan met het warme weer. Zo'n onbewoond eiland. Via het Zweedse toerismebureau hebben ze dat gewonnen. Ze moesten een videoboodschap insturen waarom zij een eiland verdienen. Een eigen eiland. Ja, ze hebben dus een filmpje gemaakt waarin ze dus allemaal aan het afvinken zijn waarom zij nou de grootste Zweden-fans van Nederland zijn. Ze rijden in een Volvo, ze luisteren naar ABBA, ze eten knäckebrood en ze doen de boodschappen, ze winkelen bij de IKEA. Ja, dus ze zijn echt grote fans van Zweden en daarmee hebben ze dus een jaar lang toegang tot een eigen onbewoond eiland. Het is overigens dus, ja, het is niet echt een tropisch eiland met palmbomen. En er staan van die sparren en die kerstbomen staan erop, zeg maar. Het is echt zo'n Zweedse eiland. Op zich wel fijn tegen de eenzaamheid. Altijd wat te sparren, zeg maar.
1: De Zomer Top 538.
0: De Zomer op je radio met de Juanes La Camisa Negra. Nu op nummer.

0: Versteeg, Likkepep, Blikkendag in de zomer top 538 dan nummer 19.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: Ja, daar kan je iets aan gebeuren. Dat zou toch mooi zijn dat jij op 3 juni de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije vanuit het stadion De Kuip in Rotterdam mee gaat maken. Het kan je gebeuren dit hele weekend. Jouw kans op de tickets om erbij te zijn. Hoor je de oproep in de vorm van de scheidsrechtersfluit op 538? Dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans om erbij te zijn. Het leuke is, even tussen jou en mij, die fluit hoor je al binnen nu en 20 minuten.
1: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbalkijken. Een week lang non-stop
0: tickets om erbij te zijn. Hoor je de oproep in de vorm van de scheidsrechtersfluit op 538? Dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans om erbij te zijn. Het leuke is, even tussen jou en mij, die fluit hoor je al binnen nu en 20 minuten.

0: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
2: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
11: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. Easytoys.nl.
12: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
11: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. Easytoys.nl.
13: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
14: Ah, chips.
13: Maak er een potje van.

0: Understood.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag... Om

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Voor iedereen.

iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro.

0: Even piano spelen nog. Ja. Kid Rock, All Summer Long, de zomer top 538 op nummer 17.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: Och ja, ook dat nog kan je gaan gebeuren. 3 juni, Kuip Rotterdam. Het voetbalstadion, de wedstrijd Nederland-Algerije. Ook wel bekend als de uitzwaaiwedstrijd. De laatste wedstrijd die ze spelen. Het Nederlands elftal voordat ze vertrekken richting Amerika en Mexico voor het WK voetbal van de komende zomer. En je kunt ze nog even één keer aanmoedigen. Je kunt erbij zijn. Dit weekend win je tickets bij 538. Hoor je de scheidsrechter. Fluit, dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans op die tickets. Ben jij vanmiddag beller nummer 30? Dan ga je er naartoe. Dan zit jij in de Kuip op 3 juni om Nederland nog eventjes even één keer aan te moedigen vlak voordat ze vertrekken. En het leuke is, die scheidsrechtersfluit hoor je al binnen nu en 3,5 minuut.
1: De zomer op 538.
0: Eerst Enrique Iglesias, Bailamos. Op nummer 16 in de lijst.

0: Crisscross Amsterdam. How You Samba, nummer 15 in de zomer. Top 538.
1: Met 538 daar. Nederland-Algerije.
0: Dit weekend jouw kans op tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje 3 juni. In de Kuip in Rotterdam, Nederland-Algerije. Hoor je de scheidsrechters fluiten? Dan bel je 0909-3000-538 om kans te maken. En Jill aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het, hoe is het met de brakheid?
2: Goed.
0: Ja?
2: Ja,
0: je bent even op vriendenweekend geweest in Gent.
2: Ja, klopt, ja.
0: Nou, dat ben ik ook een keer geweest. Maar toen voelde ik me, toen de dag dat ik terugkwam, voelde ik me brak, hoor.
2: Oh ja, ik heb aardig rustig aangedaan. Dus,
0: Jij deed, Jill deed het even chill, zeg maar.
2: Ja, precies. En ook met de temperatuur buiten is dat wel beter om te doen.
0: Wat zei je?
2: Met de temperatuur buiten.
0: Ja, maar ja. Jill, leer mij zo verstandig te zijn, alsjeblieft. Daar zou ik van opknappen. De grote vraag is, ga jij ook nog even naar het Nederlands elftal op 3 juni? Ben jij beller 30?
2: Ik hoop het.
0: Het antwoord is ja!
2: Yay!
0: Je bent erbij!
2: Ja, leuk!
0: Twee kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd Nederland-Algerije woensdag 3 juni in de Kuip in Rotterdam. Wie is je favoriete speler van Oranje? Even een quizje.
2: Ik denk Virgil van Dijk.
0: Ja, die vind ik ook goed. Dat was het enige juiste antwoord. Jill, veel plezier daar!
2: Ja, dankjewel!
0: En,
2: doei
0: doei! Jill ze!
1: De zomer top 538. Radio 538. 14.

0: Sunny
1: Days. Armin van Buuren, Sunny Days op 13.
2: De zomer top 538.
1: Floris hier op deze maandagmiddag, tweede Pinksterdag. Fijn dat je er lekker bij bent vandaag. Belangrijk om goed te drinken, hè, met die hoge temperaturen. Goed blijven drinken, hydrateren, dat is belangrijk om het vol te houden vandaag. Ja, over drinken, ik las een verhaal over drinken. Het scheelde niet veel of kinderen in Italië, die hadden urine gedronken. Dus plas. Het scheelde niet veel, het hele verhaal daarover hoor je zometeen en ook dit.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: op 538.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
7: Het is de lekkere van Albert Heijn.
5: Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
23: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past.
0: Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening met AI bewerkt en op Instagram gezet, meldt de NOS. Het gaat om twee Syrische broers die zijn veroordeeld voor het vermoorden van hun zusje Rian. Op de AI-tekening kijken ze boos, maar op het origineel niet. De maker van de tekening zegt dat de betrouwbaarheid is aangetast. De PVV heeft hem offline gehaald. De politie heeft in Rotterdam een man aangehouden na de vondst van een dode vrouw. Zij lag in een woning in de wijk Feyenoord, waar ook de man was. Volgens de politie is ze neergeschoten, maar of de man daarbij een rol heeft gespeeld is nog niet duidelijk. Ook is niets bekend over de identiteit van de twee. Rusland roept buitenlanders op snel te vertrekken uit Kiev. Sinds vrijdag vallen de Russen de stad massaal aan als vergelding voor de aanval op een studentenflat. Er vielen 21 doden en Rusland geeft Oekraïne de schuld. Dat land ontkent. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen. En Ronald Koeman moet het op het WK doen zonder aanvaller Emmanuel Emega. Hij raakte begin deze maand geblesseerd en is niet op tijd fit. Zes andere spelers hebben vandaag in Zeist getraind en mogen hopen op een plekje in de WK-selectie. Guus Til, Luciano Valente, Kees Smit, Mark Vlekken, Quinten Timber en Noah Lang. Het is zonnig en bij weinig wind stijgt de temperatuur naar 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A7

0: 18, sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A7, Drachten-Heerenveen, hectometerpaal 152.0. A9, Alkmaar-Haarlem, 69.1 en de A16, Breda richting de Belgische grens, 68.0. A29, Dintel-Oort-Rotterdam, 97.6 en de A50 de laatste. Os Arnhem, Oma Gent gemeld in het zonnetje met zijn zonnebril op bij hectometerpaal 157.6.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
4: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
5: Dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
6: De zomer top 538.
5: Lekker, lekker, lekker.
6: Floris Molenaar.
0: En het verhaal over wielrenners die op het matje geroepen worden. De bijzondere reden waarom, hoor je

0: Jesse, terug in de tijd op nummer 11. Wat is het smerigste dat je ooit gedronken hebt?
1: De zomer, top 538.
0: Ja, met dat warme weer vandaag en dit hele weekend en ook de komende dagen. Belangrijk, hè? Goed blijven drinken, hydrateren. Belangrijk om het goed vol te kunnen houden met deze temperaturen. Maar wel fijn dat als je iets drinkt, dat het ook wel lekker is. Dat het een beetje te zuipen is. Het smerigste wat ik ooit gedronken heb, is denk ik gin tonic. Oh, dat vind ik zo vies. Oh, dat bittere. Vreselijk. Sowieso is het goed om eerst even te checken wat je gaat drinken voordat je een slok neemt. Zeker als je dit verhaal hoort. Ik las een bericht over wielrenners van de Giro d'Italia. Die zijn op het matje geroepen. Wat deden ze nou? Tijdens het fietsen gebruikten ze hun bidons. En waar ze normaal drinken. Maar die gebruikten ze even om in te plassen. Konden ze gewoon door blijven fietsen en dan in dat bidon pisselen. Vervelende is alleen dat ze die dingen op een gegeven moment ook langs de weg gooien. En kinderen, die rapen dat dan op als een soort aandenken aan wat ze gezien hebben. Ja, dat is natuurlijk veel minder leuk als je zo'n bidon oppakt en er zit ineens allemaal urine, allemaal plas in dat bidon. Dat is natuurlijk, ja. Stel je voor dat je dan een slok neemt. Oh, de gedachte. Vreselijk. Nou, het is altijd nog wel lekkerder dan een slokje grond, gelukkig.
1: De zomer, top 538.
0: Lekker zomer op je radio bij 538. Met Calvin Harris en Summer, nu op nummer 10.

0: Het ging afgelopen week in de ochtendshow namelijk over het NK-WK voetbal kijken dat vanaf morgen begint hier bij 538. 6 deelnemers gaan zoveel mogelijk wedstrijden uit het verleden kijken van het Nederlands elftal op WK's. En de winnaar daarvan krijgt 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen doen. Dat werd dus even voorbesproken in de ochtendshow. En wat wordt er gezegd op het stukje piep?
1: Die zitten hier vrijdag aan het einde van de dag nog steeds voor die televisie al die WK-wedstrijden te kijken. En er zitten echt draken van wedstrijden tussen.
0: Ja, wordt daar gezegd A. Nou, dan betaal ik wel gewoon, voor mijn boodschappen. Werd daar gezegd B. Oh, we kijken wedstrijden van het Nederlands elftal. Of werd daar gezegd C. Ben benieuwd of Robben nu wel scoort bij Casillas. Oké. Dus A. Nou, dan betaal ik wel gewoon voor mijn boodschappen. B. Oh, we kijken wedstrijden van het Nederlands elftal. Of C. Ben benieuwd of Robben nu wel scoort bij Casillas. Stuur jouw antwoord A, B of C aan me door via de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo van
5: €1. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB,

0: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang aanmerken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl,
2: Lidl deals. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Pinksterfestival bij Leen Bakker. Alleen vandaag nog 20% korting op alles. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Vertrouwd sinds 1999.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Het ging afgelopen week in de ochtendshow over het NK-WK voetbal kijken. 6 deelnemers gaan namelijk vanaf morgen hier bij 538... allemaal oude wedstrijden kijken van het Nederlands elftal. Wat wordt er gezegd op het stukje piep in het fragment van de ochtendshow van afgelopen week?
16: En er zitten echt draken van wedstrijden tussen.
15: Je hoort het over 7 minuten.
17: De zomer top 538.
15: Met de Venga Boys, nu op nummertje 6.
18: Radio 538. Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard.

0: Omar, Danza Kuduro op nummer 5 in de zomer. Top 538.
1: De 538 ochtendshow quiz.
0: Je hoort ze elke werkdag vanaf 6 uur 's ochtends. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 ochtendshow. Morgenochtend 6 uur, dan zijn ze er weer dus. En voor de ochtendshow quiz, Marco aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Heb jij de warmte een beetje doorstaan?
2: Ik zit lekker bij de airco, ik zit in de vrachtwagen.
0: Oh, heerlijk.
2: Nu pauze maken.
0: Dat doe je slim, jongen.
2: Ja,
0: heel goed. Jij zou eigenlijk iedereen een airco adviseren vandaag, hè?
2: Ja, weet je wel, ja.
0: Dat hoor ik al zo, ja, heel goed. Je zit in de ochtendshow quiz, je hoort een fragment uit de afgelopen week van de ochtendshow. Daar is een stukje uit weggepiept. Het ging afgelopen week namelijk over het NK-WK voetbal kijken. Het begint vanaf morgen hier bij 538. 6 deelnemers gaan allemaal oude wedstrijden kijken van het Nederlands elftal op WK's. En dat werd dus even voorbesproken.
3: En er zitten echt draken van wedstrijden tussen.
0: Ja, wat wordt hier gezegd, Marco? Is dat A? Nou, dan betaal ik wel gewoon voor mijn boodschappen, want je kunt dus boodschappengeld winnen. Werd daar gezegd B? Oh, we kijken wedstrijden van het Nederlands elftal. Of werd daar gezegd C? Ben benieuwd of Robben nu wel scoort bij Casillas. Wat denk je?
2: Nou, ik denk B.
0: Antwoord B, even luisteren.
3: Er zitten echt draken van wedstrijden tussen.
4: Oh, we kijken het Nederlands elftal.
0: Hartstikke goed.
2: Hartstikke leuk.
0: Denk je dat we kampioen gaan worden?
2: Ik heb geen flauw idee.
0: Oh, nee, ik ook niet. Ja, we gaan het meemaken, hè, Marco?
2: Ja, nou ja, het gaat al een paar jaar zonder mij door ook. Dus ik denk dat het dit jaar ook wel lukt.
0: Lekker die nuchterheid. Ja, dat kunnen we wel gebruiken met die hitte. 538 prijzenpakket komt je kant op, jongen.
2: Oké, okay, dankjewel.
0: Hou je hoofd koel.
2: Yo.
1: De zomer top 538.
5: Radio 538. 4.

0: Louis Fonsi, die en Daddy Yankee, Despacito bij 538. Of zoals ze in Den Haag zeggen.
1: Rustig.
0: Nummer 2 in de zomer, top 538. Dit hele weekend werd je hier bij 538 vergezeld door, ja, zomerse temperaturen. En door de 538 heetste zomerhits. De zomertop 538. En helemaal boven in die muzikale thermometer is de enige echte dikste zomerhit van dit moment. The Underdog Project is de nummer
2: 1. Get on the floor. Put your hands up.

0: The Underdog Project en de Summer Jam, de nummer 1 in de zomer top 538. Julia van Rijndam trapte de zondag, nee, de maandagavond met je af. Zometeen na 6 uur. Met ook kans op tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. Nederland-Algerije 3 juni in de Kuip in Rotterdam. Je kunt erbij zijn en je kunt tickets winnen bij Julia zometeen. Floris, wat zei je nou ook weer? Nou, dit ongeveer.
1: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
2: Het Nederlands elftal speelt nog 1 keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
1: En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
7: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
8: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten. Alle schalen. 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen. 225 gram. 2,99. We doen met je mee. Plus.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
16: Peugeot. Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
17: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
19: Hebbes.
20: Ben.
19: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
20: Een heel boek? En de kinderen dan?
19: Die zijn veel te druk met spelen.
20: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
19: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
20: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
19: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
20: Proost.
19: Op sunweb.nl.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
25: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
26: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
25: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: 538 Nieuws.
27: 6 uur.
28: In Tilburg worden de spelers van Willem II gehuldigd omdat ze zijn gepromoveerd naar de Eredivisie. De burgemeester heeft het promotieschild overhandigd aan de aanvoerders. Ze zei op het podium trots te zijn en spreekt van een enorme opsteker voor de stad en de club. Ondertussen kleuren de straten rood door de vele fakkels, meldt Omroep Brabant. In Utrecht is iemand neergestoken. Om wie het gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is gebracht. De verdachte is een man en is gevlucht. Veel mensen hebben de steekpartij gezien en de politie heeft een signalement, maar er is nog niemand opgepakt. 7 mannen zitten al bijna een week vast in een grot in Laos. Ze zochten goud, maar werden verrast door zware regen. En bevrijden is lastig, omdat de grot vol staat met water en het blijft regenen. Reddingswerkers zijn ervaren, want sommigen hielpen bij het bevrijden van een jeugdvoetbalteam uit een grot in Thailand in 2018. En de hockeyers van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze waren over 2 wedstrijden beter dan Amsterdam. Vandaag werd het 2-2, maar de Rotterdammers hadden de eerste wedstrijd gewonnen. Toch is er in Amsterdam nog wel iets te vieren, want eerder vandaag werden de vrouwen wel kampioen. Ze versloegen Den Bosch na shootouts. Het is zonnig en 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan is het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. En dit was het nieuws op 538.
29: Dan het verkeer door Flitsmeister met een 5 vertragingen. Je krijgt van mij de 3 langs van dit moment. We beginnen op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 20 minuten. De A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom bij Schraafpolder, 8 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen bij Duitsland is de weg afgesloten, daardoor 12 minuten vertraging. Controle dan op de A2 Weert richting Echt bij Echt 222.6. De A2 ook Echt richting Weert, andere kant op dus, bij Weert 202.9. De A7 Drachten richting Heerenveen bij Ter Wispel 152. En tot slot de A59 Den Bosch richting Ols bij Ols op de rem bij 156.2.
30: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
31: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1+1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
32: Mooi van Ethos.
31: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
33: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
2: Volg het NK WK voetbal kijken. Deze hele

Goedenavond, mijn naam is Julia en je hoorde Harry Styles en American Girls. Ja, er is dus best een kans aanwezig dat je hem deze week gewoon ergens in Amsterdam tegen het lijf loopt, hè? Hij staat namelijk midden in een reeks van 10 uitverkochte shows in de Johan Cruijff Arena. Wat trouwens ook een record is, hè? Hij heeft als eerste solo-artiest ooit 10 keer de arena uitverkocht in zijn eentje. Nou, dan ben je een hele grote meneer. Hij heeft nu 3 shows gehad en hij gaat morgen dus weer verder. En tussendoor had hij even een weekendje vrij. En terecht natuurlijk. Ja, ik weet niet of je dat hebt gezien online. Maar dat podium is zo ongelooflijk groot. En hij loopt daar heen en weer te hupsen. Dat ik echt denk, ah, daarom heb je al die marathons gelopen, weet je wel. Ja, dus het hele internet staat inmiddels vol met filmpjes van Harry. Die gewoon rustig door het Vondelpark wandelt, weet je wel. Met zijn vriendin. Eventjes een rondje aan het lopen is. En ik blijf dat toch wel grappig vinden, weet je wel. Iemand die dan eerst voor 50.000 mensen optreedt. En daarna gewoon ergens in de rij staat voor een koffietje met havermelk. Ergens in de pijp. Hij moet nog 7 shows dus. Dus kijk vooral even goed om je heen de komende dagen. Voor je het weet zegt Harry Styles ineens sorry tegen je. Omdat hij met zijn winkelmandje tegen je aanbotst. En dan ben jij een halve seconde te laat om te beseffen wie dat was. Maar ik wil wel zeggen, laat hem vooral na dat besefmoment weer even met rust. Want hij heeft zijn energie hard nodig. Nou, over die energie gesproken. Ik heb een dosis energie in de vorm van muziek voor je klaarstaan. Met zometeen Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe komt eraan naar de dance match van deze week. Topic, Becky G. Dit is Sorry Papi.

Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In op Radio 538. Even kijken, hier in Hilversum is het momenteel, pak even mijn appie erbij, 28 graden. Oi, oi, oi. Heb jij nu ook heel erg warm of ben jij juist iemand die denkt, ja nee, dit is juist, hè? Now we're talking. Het gekke is, de ene die loopt bij 24 graden al compleet leeg, terwijl de ander pas vanaf 30 graden denkt, ja, nu wordt het lekker. En blijkbaar zit er ook echt een verschil in. Volgens onderzoekers heeft dat onder andere te maken met hoe je lichaam omgaat met warmte verwerken, zeg maar. Sommige mensen raken sneller vocht kwijt, warmen sneller op of hebben meer moeite met gewoon afkoelen. Dus als jij nu ergens futloos op de bank ligt, alsof je batterij op 2% staat, en je vriend ineens zegt, hé schat, zullen we even een lekker stukje gaan wandelen? Het ligt dus niet aan jou. Al moet ik zeggen, ik drink met deze temperaturen gewoon de hele dag door thee. Ja, ik weet niet, ik ga er heel lekker op. En gisteren liep ik ook nog gewoon met een sjaal om, dus misschien ben ik niet degene met het juiste voorbeeld. We gaan het zo meteen nog even heter maken met Chanapal Temper.

0: en temperature. Dat is een moeilijk woord om uit te spreken. Temperature. Ja, en wat zit je nou te lachen, joh, Martijn, dan gauw?
1: Ik wil je best helpen als het moet.
0: Wil jij hem eens even afkondigen?
1: Temperature.
0: Nou, bedankt. Wil je nog even blijven 3 uur?
1: Tuurlijk, meid.
0: Gezellig. Hey, de F538 die staat altijd wagenwijd voor je open. Leuk als je even wat laat horen. Net als Challing.
2: Julia, jij bent ook altijd op de radio. Maar dat geeft helemaal niks, hoor.
0: Dat is fijn. Valt eigenlijk best mee. Alleen in het weekend. Maar ja, dankjewel, I guess. Er komt ook een berichtje binnen van Olivier. Die stuurt, tot hoe laat maak je vandaag nog kans op kaarten voor het Nederlands elftal? Nou, vanavond gaan er nog 2 setjes kaarten uit. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Hoor je zometeen ook Miles Smith en Drive Safe.
3: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop.
4: Gewoon 3 jaar Europees niet meedoen en daarna een cup pakken. Even 3 jaar opbouwen, want nu wordt er geen cup gepakt. Zoals mijn oude trainer ooit teleurgesteld over mijn team zei. Jullie pakken geen enkele cup. Ja, kuppensoep.
3: 538. De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475.
4: Ja, kuppensoep.
3: 538. De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je...

0: of bij de Volvo-dealer.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Attap.
4: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deals snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: 538, Julia van Rijndam.

Diana Spyro, material lover op Radio 538. Ze is pas 20 jaar oud, hè? Wordt even aan je gevraagd van, joh, kan je even een nummer maken voor een bioscoopfilm? The Devil Wears Prada, die nu draait. En ze heeft meteen een hit te pakken. Doet ze lekker, hoor. Ze is trouwens niet de enige die al jong scoort. Sean Kingston is namelijk pas 17 jaar oud als hij Beautiful Girls uitbrengt. En ik moet heel eerlijk zeggen, op die leeftijd wist ik nog niet eens hoe de wasmachine werkte. Say yo!

0: Ja, zomerser dan dit gaan we niet krijgen hoor. 28 graden, deze zomertrack op de radio, Another. En Talk to You op Radio 538. 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen doen.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken.
0: Ja, vanaf morgen is het zover. Het NK WK voetbal kijken hier bij Radio 538. 6 voetbalfans gaan de ultieme challenge aan. En dat is ja, zo lang mogelijk naar WK voetbalwedstrijden kijken. En dus ook zo lang mogelijk wakker blijven en naar dat scherm staren. Vanmiddag spraken we tijdens Martijn en Julia met een van de deelnemsters moet ik eigenlijk zeggen, Tabita. Ja, en ondertussen tijdens dus die WK voetbalwedstrijden kijken wordt hun voetbalkennis ook nog eens getest. Dus we gingen kijken of ze daar al een beetje klaar voor is.
3: Vind je het leuk om alvast even één klein quizvraagje te testen? Ik zeg niet dat hij in het daadwerkelijke spel zit, maar dan kun je vast een beetje de vibe ervaren hoe het is als je ineens zo'n vraag voor je voeten krijgt.
0: Ja, we zitten hier voor het blok, Tabita.
4: Ja? Ja, vind ik zeker leuk. Ja, alleen als ik het nu niet weet, dan ga ik natuurlijk wel heel erg af.
3: Ja, maar dit maakt niet, want deze vraag zit niet in het spel. Maar als je hem wel weet, kan het in één keer zo'n ontzettende zelfvertrouwen booster geven natuurlijk. Durf je het aan?
4: Ja hoor, doe maar.
3: Hey, jij werkt bij Ajax, toch? Niet?
4: Ja.
3: Nou, dan moet je deze weten. Deze man komt daar namelijk wel eens op de vloer. Wie is de record international van het Nederlands elftal?
4: Even denken.
3: Klein en kaal is die.
4: Dat is Snijder, toch?
3: Dat is hartstikke goed. Hey, dat komt er allemaal dik in orde, joh. Hey.
4: Ja, maar het lag dicht bij Edwin van der Sar, dus ik ging twijfelen nu.
3: Ja, maar toen ik zei klein en kaal, valt Edwin van der Sar wel af.
4: Ja, toen.
0: Vanaf morgen dus één grote oranje koortsdroom met NK

0: could break my heart.
1: Wat is iets wat jouw ouders vroeger altijd tegen je zeiden, maar uiteindelijk nooit echt deden? Gewoon van die dreigementen, ja, die gaan we zo meteen even verzamelen. En ook Olivia Rodrigo en Drop Dead onderweg.
2: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
3: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
2: En een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
3: Vanaf morgen de hele week
2: bij Radio 538.
3: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
4: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
21: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
22: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
23: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
22: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
25: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
0: Dit is niet normaal meer.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: 538 Nieuws.
1: 7 uur. In Tilburg zijn de spelers van Willem II gehuldigd voor de promotie naar de Eredivisie. Duizenden supporters zongen hen toe en liepen rond met rode fakkels. Verschillende spelers zeiden wat op het podium. Eentje noemde de liefde die hij kreeg van de fans ongekend. Hij verloor begin deze maand zijn dochtertje. De politie is dringend op zoek naar een 90-jarige vrouw die al ruim een week vermist is in Amsterdam, meldt AT5. De vrouw doet iedere maandag op dezelfde plek boodschappen, maar de laatste keer was 2 weken geleden. Haar buren zagen haar voor het laatst. De politie vraagt mensen die weten waar de vrouw is zich te melden. De brandweer van Los Angeles zegt dat een tank met chemicaliën niet meer gevaarlijk is. Tienduizenden mensen zijn een paar dagen geleden geëvacueerd omdat de tank op ontploffen stond. Toen er een scheur in de tank ontstond, nam de druk op de chemicaliën af. Nu is zeker dat er niks meer mis kan gaan. En de politie in Utrecht is op zoek naar de verdachte van een steekpartij. Vanmiddag werd in het centrum iemand aangevallen. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht, maar de dader kon niet worden opgepakt, meldt RTV Utrecht. Veel mensen hebben de steekpartij gezien en de politie heeft een signalement. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En dit was het nieuws op 538.
2: Dan het verkeer door Flitsmeister met 5 vertragingen. Ik krijg van mij de 3 langs van dit moment. We beginnen op de A7, Zurich richting Den Oever. Bij de brug over Stevensluizen, 20 minuten. De A12, Arnhem richting Oberhausen, bij Duitsland, 16 minuten. En de A76, Geleen richting Keulen. Bij Duitsland is de weg afgesloten, daardoor 11 minuten vertraging. Controle dan op de A2, Eindhoven richting Weer. Bij Eindhoven 163,1. De A2 ook, Utrecht richting Amsterdam. Bij Breukelen, 48,3. En tot slot de A16, Breda richting Dordrecht bij Zevenberg. Op de rem bij 47,2.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.

Van spinazie word je een grote, sterke jongen. Nou, groot is hij zeker, Afrojack, 2,8 meter. Je hoorde hem net. Maar wat is iets wat je ouders vroeger altijd zeiden, maar ze nooit echt deden? Ja, ik weet ook nog wat ik vroeger, als ik dan met mijn zusje aan het katten was in de auto of zo, dat mijn vader dan altijd zei van, ja, als jullie nu niet ophouden, dan zet ik de auto langs de weg, dan gaan jullie maar lopen, weet je wel. Nou, spoiler, dat is dus nooit gebeurd. Nee, maar op het moment schrik je daar natuurlijk als kind hartstikke erg van. En volgens mij had iedereen vroeger wel zo'n dreigement in huis, toch? Misschien gebruik je het nu juist als ouder, als slim trucje bij je kinderen. Maar ik dacht, misschien kunnen we dat gewoon even verzamelen. Is dat leuk om even een soort rijtje van te maken van die soort dreigementen van je ouders? Dus nou ja, wat zeiden jouw ouders altijd tegen jou? Of wat zeg je nu, hè, als ouder juist tegen je kind? Maar doe je of nou ja, deden ze eigenlijk nooit? Spreek het even in de F538. Dan gaan we dat even verzamelen. En nou ja, kan ik zo meteen even een paar voorbeelden aan je laten horen. Hoor je ook zo meteen Shawn Mendes en Camila Cabello. Señorita komt eraan naar de nieuwste Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead op 538.

0: Direct op Radio 538 en Won't Fall. Wat is iets dat je ouders vroeger altijd zeiden, maar eigenlijk nooit echt deden? Een beetje van die ouderlijke dreigementen. We gaan ze even verzamelen in de app van Radio 538. Je kan het even inspreken, heeft ook Kim gedaan.
1: Mijn moeder heeft mij altijd wijsgemaakt als je te veel kauwgom doorslikt, er dan een gigantische kauwgom in je buik groeit. Nou, geloof mij, daarna heb ik dus nooit meer kauwgom doorgeslikt.
0: Een beetje hetzelfde met een klokhuis, weet je? Dat je dan zo'n appelboom in je maag kreeg. Dan eentje van Rick.
2: Mijn ouders zeiden vroeger altijd, niet te dicht op de tv zitten. Daar krijg je vierkante ogen.
0: Oh ja, die ja. Terwijl mijn broer die zat altijd in de tv met zijn neus. En ik kijk nog steeds prima televisie. Dirk.
3: Hi, Dirk hier. Mijn ouders zeiden altijd dat als je niet lief was, of als je stout was, dat je moest naar juf Doorland. Ik had eigenlijk geen idee wie juf Doorland was, maar daar gingen alle stoute kinderen heen. Dus dan, ja, dan deed je maar lief.
0: Juf Doorland. Wat een goed verhaal. Pieter dan.
4: Ik was dat weer een beetje vergeten. Maar mijn dochter Sarah Lee zegt net dat zij altijd zeiden, als je nu niet gedraagt, dan zetten we je op marktplaats.
0: Wat zijn ouders eigenlijk harteloos, hè, als je het zo opsomt. Nog eentje doen van Mats dan.
5: Ja, mijn moeder zei dus altijd, als je nu niet slaapt, ben je morgen zo moe. Maar ja, nu betaal ik vrijwillig 4,80 euro voor een ijskoffie. En het probleem is opgelost.

0: ijzersterk, een nieuwe track van Calvin Harris. Satisfy op Radio 538. Met binnen nu en 10 minuten jouw kans op kaarten voor de uitzijwedstrijd tussen Nederland en Algerije op woensdag 3 juni in de Kuip.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
4: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
8: Lidl, Lidl deals.
9: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor pro.
4: Een fles van 1,25 liter voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
8: Lidl, Lidl deals.
9: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus

Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.

0: alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier. Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op Celesta.nl.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Pak je agenda. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang ongekend lage prijzen op A-merken. Alleen via iBoot.com of via onze app.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
11: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
14: 538 Julia van Rijndam.
15: Met zometeen Justin Jack style Turn the Light.

0: Over 17 dagen begint het WK voetbal weer. Ja, en vandaag is het ook nog eens Wereldvoetbaldag. Maar voordat Oranje zich richting het WK verplaatst, moeten we ze natuurlijk eerst nog even goed uitzwaaien. Ja.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: En daar hebben we jou voor nodig. Of tenminste, ik kan helemaal niet voetballen, maar zij hebben jou daarvoor nodig. Je maakt namelijk kans op 2 tickets voor Nederland tegen Algerije op woensdag 3 juni in de Kuip. Hoor je de scheidsrechters fluiten, dan bel je naar de studio. Kom je dan in de uitzending, dan win jij 2 kaarten voor die uitwedstrijd van Oranje. Zullen we maar doen dan?
1: Ga naar Nederland-Algerije en juich Oranje naar het wereldkampioenschap.
2: Bel nu 0909-30538.
0: Op zoek naar beller 88 hoor je ondertussen het officiële WK-anthem. Shakira en Burna Boy, dit is Die Die.

0: Katy Perry en Les Friday Night op Radio 538.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: Wil jij het Nederlands elftal uitzwaaien op woensdag 3 juni in de Kuip? Dat kan. Hoor je de scheidsrechterskluit vandaag nog de hele dag op Radio 538. Dan bel je naar de studio. We waren op zoek naar beller 88. Ja, en Jari, ze kunnen jou wel om een second opinion vragen, hè, mocht er onduidelijkheid zijn op het veld.
2: Ja, dat is zeker waar.
0: Want jij bent zelf scheidsrechter, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Wat ik me dan afvraag is, kijk je dan ook anders naar een voetbalwedstrijd? Want ik heb bijvoorbeeld zelf, als ik naar mijn eigen baan kijk, want je bent radio-dj, ik luister ook wel echt anders naar radio, omdat ik dan weet welke trucjes er worden gebruikt en wanneer ze een muziekje instarten en zo. Is dat bij jou ook zo, als je een voetbalwedstrijd kijkt?
2: Ja, ik kijk vooruit mezelf, kijk ik dan wel eens naar de scheidsrechter, hoe die het doet, hoe die zijn looplijnen doet, wat die uitstraalt richting de spelers.
0: Ja, en scheidsrechter op amateurniveau, dat is wel vaak onbetaald, toch?
2: Nee, ik krijg vanuit KNVB krijg ik gewoon een vergoeding voor de wedstrijd en gewoon een reiskostenvergoeding.
0: Oh, kijk, super. Want dat vind ik altijd zo lullig, weet je. Dat zie ik soms bij, als ik amateurvoetbal kijk of zo bij vrienden, dan zie ik gewoon al die mensen daar zwoegen en allemaal meehelpen dat die wedstrijd tot een succes kan komen. En dan is dat gewoon allemaal vrije tijdsbesteding. Dan denk ik, ja, hallo, geef die mensen ook even wat.
2: Ja.
0: Voor dat, niks komt de zon op, hè, Jari?
2: Ja, dat is zeker waar.
0: Hé, maar jij zit gelukkig gebakken en nu al helemaal, want je bent erbij, man.
2: Ja, top.
0: Je wint 2 kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd Nederland tegen Algerije woensdag 3 juni in de Kuip.
2: Hartstikke mooi.
0: Nou, veel plezier daar en hou het allemaal goed in de gaten, ja?
2: Ja, dat komt zeker goed.
0: Hoi, hoi. Mooie, welke dag is het? Maandag. Mooie maandag.
2: Maandag.
0: Nee, hoi.

0: Shepherds en Coming Home op Radio 538. Met zometeen de nieuwste Jonas Blue. Edge of Desire komt eraan. Ook Alex Warren. Ja, en wat mij betreft het festivalnummer van deze zomer. Welk het is, hoor je zo.
1: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
2: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
1: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
11: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
10: Wat is dat?
11: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
10: Wie heeft daar nou geen zin in?
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 8 uur.
4: De 5000 deelnemers aan de Europa Run zijn gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond een uur of 7 over de streep. Een emotionele en zonnige editie, zegt de organisatie. De deelnemers zamelden geld in voor mensen met kanker. Ze starten in Frankrijk of in Nederland. De politie heeft een auto langs de kant van de weg gezet die meer dan 100 kilometer te hard reed. Het gebeurde op een provinciale weg bij Apeldoorn. Daar mag je 80. De man reed meer dan 180 en is zijn rijbewijs voorlopig kwijt, meldt Omroep Gelderland. Gisteren reesde er ook al iemand met 180 over dezelfde weg. Het is in het Verenigd Koninkrijk in mei nog nooit zo warm geweest. In de buurt van Londen was het 33,5 graad. Het oude record was 32,8 graden. Niet alleen daar en in Nederland is het warm. In Italië is een hitteplan afgegeven omdat het 35 graden kan worden. In Spanje 38. Het nationale elftal van Curaçao heeft op weg naar het WK voetbal niet te klagen over belangstelling. Bij de eerste training op het veld van een club in Katwijk waren 1500 toeschouwers. De tribune zat bomvol en de rest van de fans stond langs het veld. Een van de voetballers zei dat Curaçao zich aan de wereld gaat laten zien. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En dit was het nieuws op 538.
5: Dan het verkeer door Flitsmeister met 7 vertragingen. Ik krijg maar de 3 langste van dit moment. We beginnen op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 19 minuten. De A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom bij Capelle, 16 minuten. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom bij Rilland, ook nog een kwartier vertraging. Controles dan, eentje op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen, 48,3. De A12 Maarn richting Ede bij Ede, 104,6. De A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Rotterdam, 19,1. En tot slot de A50 Arnhem richting Os bij Wolfhezen op de rem bij 165,5.
6: Obeling, alles voor kampeergeluk.
7: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Nieuwe muziek van Jonas Blue bij Radio 538. Edge of Desire. Hey, de beste ideeën die ontstaan als je 's avonds in je bed ligt en dat je niet kan slapen. Dat je uren gaat malen. Verschrikkelijk. Maar het levert soms wel een geniaal idee op om 3 uur 's nachts. Ryan Tedder, de zanger van One Republic, die krijgt zijn beste ideeën voor dus bijvoorbeeld nieuwe liedjes. Vaak terwijl hij eigenlijk hoort te slapen. En wat hij dan doet, dan pakt hij meteen zijn telefoon en dan neemt hij het op als een voice memo. Nou, als ik dat zou doen, dan klinkt dat zo.
1: Zullen we morgen gewoon weer naar het terras gaan?
0: Ja, maar bij Ryan Tedder rolt daar dus wel iets inhoudelijks uit. Want zo is deze hit waarschijnlijk ook ontstaan.

dit gaat het festivalnummer van de zomer worden. Mark my words, en niet Bruno Mars trouwens. En dan zou je naar een soort jazzfestival moeten gaan. Ook leuk. Nee, de nieuwste Prospa en de Clooney. Ja, vorige week gemaakt in Maak het of Kraak het. En daarom nu op je radio. Dit is Free Your Mind.

0: BOB Price Tag op Radio 58. Hey, deze tweede zondige Pinksterdag vieren we samen. Dat is toch een beetje je bonuszondag. En dat betekent zometeen ook een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het met een artiest vanavond. Ja, als het woord zomer in het woordenboek zou staan. Ja, en dat staat het ongetwijfeld. Zijn naam erachter staat. Meer zomer dan dit ga je het niet krijgen. En het is geen Rolf Sanchez. Nee, wie wel, hoor je zo.
1: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop.
2: Gewoon 3 jaar Europees niet meedoen en daarna een cup pakken. Even 3 jaar opbouwen, want nu wordt er geen cup gepakt. Zoals mijn oude trainer ooit teleurgesteld over mijn team zei. Jullie pakken geen enkele cup. Ja, kuppensoep.
1: 538. De 538 Ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18+ speelbewust.
16: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
17: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
19: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
17: Bigger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
18: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je van.

0: Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor 388 euro. Alleen bij

0: Ed Sheeran en Aziz allemaal op Radio 538. Hey, vanavond in Maak het of Kraak het nieuwe muziek van Bakermat en Rani. Even om je geheugen op te frissen. Bakermat kan je kennen van deze grote hit. Vandaag en One Day. Ja, en Rani, haar stem, kan je kennen van deze. Grote hit van Sam Veld en Post Malone. Ja, en nu hebben ze dus de handen ineengeslagen. En dan kan ik jou heel erg als een soort wijsneus gaan vertellen hoe dat nou precies is ontstaan. Maar dat is het voordeel als we een Nederlandse artiest in Maak het of Kraak het hebben. Dan kan ik het natuurlijk gewoon even zelf vragen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb even aan Rani gevraagd van, joh, zou je even willen vertellen hoe deze track is ontstaan? Dus bij deze.
1: Hey, Rani hier. Wat superleuk dat jullie mijn nummer I Love Life met Bakermat draaien. Ik weet nog goed dat Bakermat me een paar weken geleden de demo van dit nummer stuurde. En eigenlijk aan mij vroeg of ik dit nummer met hem wilde uitbrengen. En toen ik dit nummer hoorde, vond ik het meteen super tof. Want ik werd er helemaal blij van. En het voelde gewoon helemaal als zomer. Dus ik zei natuurlijk ja. En toen zijn we iets meer in het nummer gedoken. Heb ik het toch nog iets meer eigen gemaakt. Zijn we een beetje heen en weer gegaan over de lyrics. En toen we daar heel blij mee waren, ben ik naar Twente gegaan om hem daar op te zoeken in zijn studio. Hij heeft een hele mooie studio daar. En het was een hele leuke dag. Het was heel gezellig. En eigenlijk stond het hele nummer er binnen die dag op. En was het helemaal klaar. En ready voor de zomer. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik hoop dat jullie er net zo blij van worden als ik. Doei doei!
0: Nou, bij deze, mocht je er dus daadwerkelijk blij van worden, dan stuur je een maken. Denk je, nou, ik voel deze toch niet, stuur je een kraken. Kom maar door in de app van 538. Dit is I Love Life.
2: Maak het of kraak het.

Ja, wat mij betreft een heerlijke zomerhit. Maar het gaat niet om mij. Het gaat natuurlijk om wat jij ervan vindt. De nieuwste Bakermat en Rani, I Love Life in Maakt of Kraakt. Wat vind je ervan? Wil je het even inspreken? Maken als je het natuurlijk vaker wil horen. Kraken als je hem toch niet zo voelt. En je weet wat we altijd zeggen. Typen is leuk, maar inspreken is nog veel leuker. Hoor je zo meteen jezelf terug op de radio. Zometeen dus de uitslag. Eerst Kings of Leon. Dit is Sex on Fire op 538.

0: zo'n zonnige tweede Pinksterdag, moet je wel een zonnige tracktekst testen, toch? In Maak het of Kraak het. Vandaag tussen de nieuwste Bakermat en Rani. Met de vraag, wat vind je ervan? Wil je dit vaker horen, sturen en maken? Denk je, nou, ik voel deze niet als stuur en kraken. Even kijken wat voor audioberichtjes er binnen zijn gekomen. Brenda.
1: Ik heb vette maken.
0: Hoppa, Mala.
2: Oh my god, dit is mijn summer jam. Rani, de hele dag door heb ik haar op, terwijl ik aan het schilderen ben. Oh my god, Rani.
0: Patrick.
3: Aanzinnig, maken dus.
0: Hoppa, dan hebben we Hilde nog.
4: Maken.
0: Hoppa, genoteerd. Walter.
5: Julia.
0: Ja.
5: Ik vind hem eigenlijk wel leuk. Waarom weet ik niet precies, maar doe maar aan maken. Goedjes, Walter.
0: Nou, dan gaan we even kijken, alles bij elkaar optellen. En dan komt daar de uitslag uit, de nieuwste. Bakermat en Rani is mede dankzij jouw stem op 538. Gemaakt. En dat betekent dat je hem dus sowieso komende zondag om 7:15 gaat horen hier op Radio 538. Wie je ook zo gaat horen, Jor.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: It's
7: It's playtime.
8: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op QuickFit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
8: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
14: Het is niet normaal meer.
15: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus.

0: Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur jagen op aanmerken. Bosch, Samsung, Philips. Alleen via iBoot.com of via onze app.
1: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl,
2: Lidl Deals. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Nu, bij Scapino, WK-deals met kortingen tot 50%.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: 538 Nieuws.
2: 9 uur.
3: Ruim 100 kinderen in Den Haag die nu thuisonderwijs krijgen vanwege hun religie moeten na de zomervakantie weer naar school. Dat heeft de gemeente bepaald, meldt nu.nl. Met de vrijstelling voor een gewone school moeten ouders zelf onderwijs regelen, maar daar is geen toezicht op. Den Haag zegt dat er altijd wel een school is te vinden die past bij een kind. Bij een treinstation in Utrecht in de wijk Leidse Rijn zou bij een ruzie gestoken zijn, meldt de regionale omroep. Of daarbij iemand gewond raakt is niet bekend. Eerder vandaag werd er iemand neergestoken in Utrecht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Naar die verdachte wordt nog gezocht. Israël gaat de strijd tegen Hezbollah in Libanon opvoeren. In een video op Telegram zegt de Israëlische premier Netanyahu dat hij de terreurgroep met een nieuwe aanval wil vernietigen. Hij zegt dat zijn leger is aangevallen door drones van Hezbollah. De voetballers van Iran hebben een plek gevonden om hun kamp op te slaan tijdens het WK voetbal. Ze kunnen in Mexico terecht. Het toernooi is in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Maar Amerika wilde ze niet hebben vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Mexico zegt dat ze Iran niet kunnen weigeren. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En dit was het nieuws op 538.
4: Dankjewel René. Ik krijg de situatie op de weg. Op dit moment 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 18 minuten. Dan de A28 richting Amersfoort tussen Strandhorst en Strandnulde 22 minuten. A58 richting Berg op Zoom tussen De Poel en Kruiningen 27 minuten. En ook flitsers, die krijg je van Lien.
5: Op de A2 richting Echt bij Geleen, hectometerpaal 237,4. Op de A50 richting Arnhem bij Valburg, hectometerpaal 157,5. En op de A50 richting Os bij Hilsum, hectometerpaal 165,3.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
11: Volg het NK WK voetbal kijken deze hele week.
12: Jordi Warner.
4: En hele goedenavond Jordi en Lien op je maandagavond. Shabuzi en Miles Smith hoor je naar Jennifer Lopez.

0: 538, Shaboozy en Miles Smith, Blink Twice. Op je zondagavond, Jordi en Lien hier.
1: Maandagavond.
0: Oh ja. Nou kijk, ja, maar deze fout maak je altijd, hè?
1: Ja, ik snap de verwarring, want we waren hier gisteravond natuurlijk ook.
0: Nou ja, en het is, kijk, ja, het is natuurlijk een extra zondag, zo wordt het altijd een beetje
1: gezien. Ja, zo voelt het ook wel. Dus ik snap het helemaal.
0: Ook de laatste extra zondag die we gehad hebben. Volgens mij, tot de kerst hebben we geen extra vrije dagen meer. Zo, dat is ineens even besef. Maar goed, jij bent op jouw vrije dag eventjes teruggekeerd naar waar je vandaan komt. Je roots, Zeeland.
1: Klopt, Zeeland. Ja, ik heb even een roadtrip gemaakt vandaag. Ja, we hebben 5 uur in de auto gezeten, maar het was heerlijk.
0: 5 uur in de auto? Ja, je moet echt 2,5 uur heen en terug. Hè. Waar in Zeeland?
1: Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen. Dat is echt het onderste eilandje.
0: Oh. Ja. Maar heb jij dan ook, Lien, wat ik ook ervaar als ik terugga naar Emmen of naar Twente, waar mijn vader woont, dat je dan even alles los kan laten, dat het lijkt alsof het er gewoon allemaal niet meer even toe doet?
1: Ik had dit besef dus toevallig vandaag. Ik reed naar Zeeland en toen dacht ik, vroeger als kind vond ik dit allemaal zo saai. Er was niks. Het voelde alsof ik aan het eind van de wereld leefde in Terneuzen. En nu rij ik er dus naartoe, speciaal voor die rust. Ik vond het heerlijk.
0: Dan weet je dat je oud bent geworden.
1: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: Nee hoor, maar ik heb precies hetzelfde. Zou jij dan ooit teruggaan naar Zeeland? Zou jij ooit daar weer willen wonen? Jij woont nu in Delft. Dat
1: klopt.
0: Is een stuk drukker in de Randstad.
1: Ik heb deze vraag vaker, die krijg ik best vaak. En ik heb eigenlijk tot nu toe altijd nee gezegd. Maar stiekem,
0: ja,
1: ik sluit het eigenlijk niet uit. Jij? Zou jij teruggaan?
0: Ik sluit het ook niet uit dat ik ooit, nou ja, kijk, ik heb het heel erg naar mijn zin in Hilversum waar ik woon. Maar als ik zo naar de huizenprijzen kijk,
1: ja, maar daar, ja, dan moet je eigenlijk wel terug. Dat scheelt zoveel.
0: Ja. Nou goed, we zijn de roots niet vergeten. Je hoort het, 538, op je zondagavond. Axwell en Ingrosso zometeen. Naar Leo Kleine en Samuel Welten.
2: Het is je boy Leo Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Zomerjeu, Dark Before the Dawn of Stilte voor de Storm, want vanaf morgenochtend is het zover. Het NK-WK voetbal kijken betekent dat er 6 kandidaten zijn die hier in de live studio naast onze 50 Radio Studio gaan ze op een bank zitten en dan gaan ze 4 dagen non-stop naar WK-wedstrijden van Oranje kijken. Dus van alle afgelopen tientallen jaren.
1: Ik vind het echt zo leuk bedacht. Hiermee kunnen de kandidaten €20.000 winnen en een jaar lang gratis boodschap. En jij als luisteraar kan het de deelnemers ook nog eens extra moeilijk maken. En ondertussen maak je zelf ook nog eens kans op hele dikke prijs.
0: Ja, en kijk, jij als luisteraar kan het ze moeilijk maken. Ik sluit ook niet uit dat de 58DJ's het ze af en toe wat moeilijker maken. Want het is natuurlijk wel gewoon een flinke hoofdprijs.
1: Zeker. Ja,
0: en ze worden ook nog wel op hun kennis getest over dat voetbal kijken. Ja, het is eigenlijk een soort van expeditie Robinson. Alleen ze mogen dan wel gewoon eten. En ze hebben gewoon een heel fijn onderdak. En nou ja, zo kan ik nog wel even wat verschillen opnoemen. Maar ja, ik kijk hier op dit moment naar die studio. Daar staan 3 heerlijke banken. Het is helemaal feestelijk aangericht. Daar gaan ze dus op plaatsnemen morgenochtend tijdens de ochtendshow. Er zijn hier ook verderop slaapkamers gebouwd. Tijdelijke slaapkamers.
1: Jeetje, wat een productie ook.
0: Ik kan alleen wel zeggen dat die slaapkamers die worden natuurlijk niet super lang gebruikt. Ik wil nog niet veel weggeven, maar
1: nou ja, het wordt de kandidaten natuurlijk wel moeilijk gemaakt. Dus ja, ik neem aan dat dat allemaal, er zitten wel regels aan verbonden. En ja, om de druk nog wat hoger te maken, kijken alle DJ's ook die kamer in. Dus,
0: ja, nou ja, en niet alleen de DJ's. Want ja, als luisteraar kan het ook gewoon de hele week non-stop volgen. Je kan een livestream aanzetten en het continu in de gaten houden. Dus vanaf morgenochtend tijdens de 5 uur ochtendshow gaan de 6 kandidaten erin. Het NK-WK voetbal kijken gaat dan van start. Alle informatie even rustig teruglezen. Dat kan door 538.nl. Jordi en Lien op je zondagavond met Morgan Wallen, Love Somebody. En eerst Jamelia, dit is Superstar.

0: Rock'n'Wallen, Love Somebody, hoorde je op 538. Jordi en Lien hier. En wij bellen zo meteen met Geertje. Zij heeft met haar vriend een studentenhuis gekocht. Eén klein nadeel, met de studenten er nog bij. Hoe dat
1: heel
0: zit,
1: bijzonder.
0: Hoor je zo meteen.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Obelie, alles voor kampeergeluk.
13: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
12: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
14: Alles voor kampeergeluk.
15: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz
12: Leven. Obelie, alles voor kampeergeluk.
13: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
12: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.

0: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Pinksterfestival bij Leen Bakker. Alleen vandaag nog 20% korting op alles. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
1: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
2: Jordi Warners.
3: Zometeen Geertje die een studentenhuis heeft gekocht. Met de studenten er nog in.

0: closed. Jisoo en Zayn en Eyes Closed hoor je op 538. Stel, je bent op zoek naar een woning. De woningmarkt is moeilijk op dit moment. Ja, dan ga je creatieve dingen verzinnen, toch?
1: Dat blijkt, ja. Zou jij met een student in huis gaan wonen?
0: Nee, maar ja, Geertje wel. Geertje die heeft samen met haar vriend een studentenhuis gekocht. Waar ze nu wel in woont, in een van de kamers. Maar wel met de studenten er nog bij.
2: Ja, wij wonen inderdaad inclusief studenten in ons huis. Mijn partner en ik waren natuurlijk op zoek naar een woning. En toen kwam ik dus dit huis tegen. Met dus nou ja, 3 keukens, 2 badkamers. Toen dacht ik, oh, maar dit zou in principe perfect zijn. Buiten dus dat er nu mensen wonen.
0: Ja.
2: Een heel klein kleinigheidje. En toen keken we elkaar aan en toen zeiden we eigenlijk van ja, maar waarom ook niet? En nu zitten we dus hier in de stad waar wij graag willen wonen, Deventer.
0: Hoe ging die eerste ontmoeting?
2: Nou, dat was best wel spannend. Ik denk voor beide kanten. Je gaat natuurlijk wonen met iemand die je totaal niet kent. En normaal in een studentenhuis dan heb je zo'n kennismakingsavond en dan kies je iemand uit. Ja, zij kregen ons er een beetje bij. Ja, en wij hun ook. Dus wij vonden dat heel spannend en zij hoorden we dus achteraf ook heel erg. Maar uiteindelijk valt het heel erg mee. We hebben echt tot nu toe hele fijne connecties al. We wonen nu met 4 meiden.
0: Okay.
2: En het zijn ook echt, daar hebben we heel veel geluk mee, hele rustige meiden.
0: Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat zij eruit gaan zodat het volledig jullie huis wordt. Wanneer staat het op de planning?
2: Geen idee. Dat is voor ons echt een verrassing. We weten dat er zijn 2 studenten die gaan nu nog beginnen aan een opleiding. Dan spreek je dus over 4, 5 jaar.
0: Oh mijn god, nee.
1: Jeetje.
2: Ja, dat is heel lang. Maar iemand daarvan is ook al 25. Dus ik hoop dat zij tegen die tijd wel al denkt... Hey, ik woon nu al 7 jaar. Dus dan zou dan ja, 6, 12 jaar worden dat ze een keer denkt... ik maak een nieuwe stap.
0: Die hypotheek die wordt gewoon voor het grote deel natuurlijk betaald... door de studenten om je heen.
2: Ja, klopt. Het is voor ons qua financiën echt een... best wel voordelige situatie. Er waren ook heel veel mensen die dat ze dachten dat we huisjesmelkers werden. Nou, dat is echt niet het geval.
1: Want even voor de duidelijkheid, je deelt dan nu je badkamer, je woonkamer met dus al die meiden?
2: Nee, we hebben geen woonkamer. Even voor je beeld, mijn partner en ik wonen momenteel, ik denk op een krappe 12 vierkante meter. Het is echt, echt heel krap.
0: Oh,
1: respect voor. Ja, ik heb wel een soort toekomst, je hebt een soort visie. Maar
0: en een relatietest van hier tot Gunder, hoe lang zijn jullie samen?
2: Nou, dus nog nu bijna 1 jaar.
0: Oh, begrijp me niet verkeerd. Er zijn natuurlijk ook mensen die geen onderdak hebben... en die absoluut geen huis kunnen krijgen. Dus ook geen 12 vierkante meter. Dat is uiteraard nog veel erger. Maar we bekijken het nu even uit het perspectief van iemand... die een huis gekocht heeft... maar dan nog wel in het huis op 12 vierkante meter moet. Het is pittig. Ja, respect hiervoor, Geertje.
2: Dankjewel.
1: Ja, ergens is het eigenlijk de conclusie dat de huizenmarkt gewoon helemaal ontploft is, toch? Dat is eigenlijk wat we hier aan het bespreken zijn.
0: Ja. Geertje, dankjewel voor je tijd. Dankjewel dat je het wilde uitleggen. En heel veel succes de komende tijd.
2: Dankjewel, dat komt hopelijk wel goed.
0: Fijne avond.
1: Ja, super stoer. Fijne avond.
2: Zelfde.
0: Nou Lien, wij zijn ook aan het zoeken naar een woning, beide toevallig.
1: Ja.
0: Dit is nog niet mijn oplossing hoor. Ik
1: heb deze ook nog niet per se op mijn woning bingo kaart gezet. Maar ik heb er wel respect voor.
0: Ja, nou dat zeker ja. 5 uur achter bijzondere avond met

0: Sam Vender, Olivia Dean en Rain Me In. Als artiest kun je een radio-dj ook echt alles laten uitspreken wat je maar wil. Besef ik me nu pas.
1: Want, in welk opzicht?
0: Nou, ik sta op het punt om de Dance Smash te draaien. Topic en Becky G. Met een titel, ja, als ik de titel uitspreek, dan alles in mij trekt samen. Omdat ik ben helemaal niet degene die dit zou moeten uitspreken.
1: Oh.
0: Dit hoort een prachtige, sexy, aantrekkelijke vrouw, hoort dit te zeggen. Maar niet een...
1: Nou, ik voel me geroepen.
0: Een witte blonde radio-dj, zeg maar. Nee, je mag het ook doen, Lien. Je mag het ook doen. Kondig jij hem anders maar. Gewoon met titelartiest, alles erop en aan.
1: Oké, nou...
0: Maar wel met volle overtuiging wil ik ervan, hè.
1: Oké, dus Becky G, hè? Toch? Die?
0: Ja, Topic en Becky G. Ja.
1: Nou, beste 5 luisteraar. Hier komt Topic en Becky G met Sorry Papi.
2: Prachtig. Radio 538. Dance. Smash. Topic en Becky G.

0: Topic, Becky G met...
1: Sorry, papi.
0: Op 538, Jordi en Lien hier. Zometeen, en dat is binnen nu en 20 minuten... maak jij kans op de allerlaatste kaarten... voor de uitzwaaiwedstrijd van Nederland-Algerije.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
9: Dit is niet normaal meer.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Lidl, Lidl, deals.
12: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
11: Lidl, Lidl, deals.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: 538 Nieuws.
21: 10 uur.
22: De gemeente Den Haag gaat thuisonderwijs beperken, meldt nu.nl. Er zijn nu 102 kinderen die niet op school zitten vanwege hun religie. De gemeente zegt dat het onduidelijk is of ze wel genoeg leren of vriendjes maken. Er is te weinig toezicht. Houden ouders hun kinderen toch thuis, dan kan justitie hen vervolgen. Op de Coolsingel in Rotterdam zijn aan het begin van de avond de laatste lopers en fietsers van de Roparun onthaald. Zo'n 5000 mensen deden mee om geld op te halen voor mensen met kanker. De organisatie is trots op de vrijwilligers en deelnemers en zegt dat het evenement goed is verlopen, ook al was het soms erg warm. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in 40 jaar, meldt Weer Online. De gemiddelde temperatuur in de beeld was 27,4 graden. Daarmee moet wel worden aangetekend dat Pinksteren elk jaar op een andere datum valt en de temperatuur dus erg kan verschillen. Maar door de opwarming van de aarde loopt het gemiddeld wel op, zegt Weer Online. En tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op Roland Garros. Hij verloor in 4 sets van een Argentijn en wist zich dus niet te plaatsen voor de tweede ronde. Eerder op de dag verraste Jesper de Jong door Stan Wawrinka te verslaan. Die won ooit Roland Garros, maar stopt na dit seizoen met tennissen. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En dit was het nieuws op 538.
18: René, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment. 3 vertragingen. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 17 minuten. De A58 richting Berg op Zoom tussen Kruiningen en Kreekrakbrug. 14 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Zimpelveld en Duitsland. 9 minuten. En de flitsers die krijg je van Lien.
20: Mocht je rechtervoetje wat zwaarder zijn, dan zit je goed. Want er zijn geen flitsers bekend.
18: Heb je er wel een gezien? Je kan hem net doorgeven via de Flitsmeister app.
21: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
27: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
28: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang aanmerken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.
29: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
30: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.
31: Jordi Warner.
18: En jij maakt zometeen kans op kaarten voor Nederland-Algerije. De allerlaatste. Eerst Taylor

0: Somber en Homewrecker.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
2: Ja, jij maakt kans op de laatste twee tickets voor Nederland-Algerije op woensdag 3 juni in de Kuip.
0: Echt de allerlaatste, dit hele weekend.
2: Allerlaatste.
0: Heb je kans gemaakt op die kaart voor de uitzwaaiwedstrijd, is dat? Dus we moeten ze nog één keer even keihard aanmoedigen voordat ze naar het WK gaan. In de Kuip, daar kun je bij zijn. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is luisteren of die scheidsrechtersfluit voorbij komt.
2: Daarna moet je meteen bellen naar de studio via 0909-3000-538. Kom je dan in de live uitzending, dan win jij de allerlaatste kaarten voor de wedstrijd van Nederland-Algerije.
1: 538. Favorite.
3: Shakira en Burna Boy.

0: Inna en Hot. Nou, dat was het zeker dit weekend.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
0: Jij maakt kans op de allerlaatste kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd van Nederland-Algerije. Woensdag 3 juni in de Kuip. Valerie, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
3: Hallo, hallo.
0: Valerie, stel hè, dat jij die kaarten wint. Met wie zou je die kant op gaan?
2: Ja. Nou, dan neem ik de vriend van een van mijn beste vrienden mee. Want ja, die is al helemaal fan van de Kuip. Maar ja, Nederland aanmoedigen, dat is natuurlijk helemaal fantastisch.
0: Maar wat, de vriend van een van je beste vrienden, hoe zit dit?
2: Ja, nou ja, we hebben een soort van hecht vriendenclubje.
0: Ja?
2: En ik weet dat hij heel erg fan van voetbal is. Misschien was zijn vriendin wel een beetje teleur. Of ja, eigenlijk, ja, zijn vrouw is het trouwens zelfs. Maar ik denk dat hij het wel heel erg leuk zou vinden als hij mee kan gaan. Moet hij wel flink in het oranje, maar dat kunnen we regelen.
0: Dus zijn vrouw laat even haar man even vrijwillig met een andere vrouw zo naar die voetbalwedstrijd toe gaan.
2: Nou, ja, dat is een hele goede
3: alles voor de voetbal, hè, Jordi. Alles voor de voetbal.
2: Precies, alles voor de voetbal.
0: Dat moet ook gewoon kunnen, ja. Natuurlijk. Hè. Valerie, ik zal het kort houden, want ja? Gefeliciteerd!
2: Yay! Fantastisch!
3: Ja, jullie gaan naar de Kuip!
0: Ja,
2: hartstikke leuk.
0: Twee
2: nou, ik
0: kaarten.
2: Ga even bellen. Ik weet niet of die al slaapt, maar anders bel ik zijn vrouw even.
0: Nou, dan moet je hem gewoon lekker wakker, joh. Hey, twee kaarten voor de Kuip, dus 3 juni. Jullie zijn erbij in Nederland-Algerije. Moedig ze keihard aan, want ze hebben het nodig, hè?
2: Ja, zeker. Ja, we gaan ervoor. Hartstikke gaaf. Enorm bedankt.
0: Fijn weekend. Doei, doei.
2: Ja, jullie ook. Doei, doei.
0: 538 op die zondagavond. Jordi en Lien hier met Marshmello zometeen. Where we go. En eerst, Now Horn. Dinner Party.

0: Er komt een berichtje binnen in de 58 heb. Van Jure, die stuurt. Jordi, kun jij niet eens even heel goed onder je stoel of onder het bureau kijken of daar niet toevallig nog ergens twee verloren kaarten liggen voor de WK-wedstrijd? Ah, Jure, ik kan het wel even doen. Even kijken hoor.
1: Ja, ik zat ook even te zoeken, maar...
0: Zo, ik zie wel een hele hoop... ik zie de lenzen van Henk Blok nog liggen, maar... verder zie ik niet zo heel veel liggen. Dus Jure, ja, sorry, ik moet je echt teleurstellen. We waren echt de allerlaatste. Maar hey, je weet nooit wat er allemaal nog gaat komen op 538. Hè? Je maakt er bijna iedere dag wel ergens kans op. Dus
1: zo is het ook weer.
0: En morgenochtend zijn ze er gewoon weer.
2: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop.
3: Gewoon 3 jaar Europees niet meedoen en daarna een cup pakken. Even 3 jaar opbouwen, want nu wordt er geen cup gepakt. Zoals mijn oude trainer ooit teleurgesteld over mijn team zei. Jullie pakken geen enkele cup. Ja, kuppensoep.
2: 538. De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
6: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol.

0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
1: Thuisin, mooi wonen.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Alleen vandaag nog 10% extra korting op alle collecties in je Otrium-app.
6: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
7: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Maak het mooier. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi.

0: binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. Heenreizen. Live your dreams.
3: 538. Jordi Warner.
4: David Guetta en Sia, Beautiful People. Hoor je naar Bruno Mars en I Just Might.

0: David Guetta, Sia en Beautiful People op 538. Jordi en Lien hier op de zondagavond. Lien, ik heb tea over Martin Garrix.
1: Tea over Martin Garrix? Oké. Hoe kom je daaraan?
0: Nou, ik heb iets in de wandelgangen gehoord. En het sluit helemaal aan bij zijn nieuwste nummer die hij heeft uitgebracht. Samen met Ed Sheeran. Dat is een nummer wat echt al jaren op de plank heeft gelegen. Omdat het gewoon iedere keer maar niet uitkwam vanwege labelgezeik en regeltjes en dingetjes. En nou, uiteindelijk is nu dat nummer uitgekomen. Maar dit is een beetje de comeback, denk ik, van Martin Garrix. En nou is het niet dat Martin Garrix ooit echt weg is geweest. Maar hij heeft wel wat minder van die grote collabs gehad, toch?
1: Hij had dat in het begin. Ja, hij is wat meer gaan experimenteren in zijn muziek. Klopt.
0: Met Dua Lipa en zo had hij dat bijvoorbeeld eerder nog. Ik heb gehoord dat er een album uit gaat komen dit jaar. Waar je echt u tegen zegt.
1: Oké.
0: En ik heb het allemaal niet via officiële kanalen, dus misschien zit ik uit mijn nek te lullen. Maar
1: welke wandelgangen waren
0: dat? Ja, ik ga niet de namen roepen die ik gehoord heb, die op dat album zouden kunnen staan. Dat durf ik niet namelijk. Maar jij kan misschien wel, Lien. Als jij nu gewoon even een paar grote artiestennamen noemt, dan kan ik in ieder geval zeggen of die artiesten die op dat album van hem zijn groter zijn of niet. Of gelijk misschien.
1: JB. Ik zie je lachen. Ja. Waarom lach je? Waarom grinnik jij?
0: Ik heb wel zoiets gehoord.
1: Dat meen je niet.
0: Ja.
1: Maar welke wandelgangen, Jordi?
0: Nou ja, ik weet dus niet of het officieel is of niet. Maar nog veel meer grote namen die ik niet ga noemen. Maar als dat zo zou zijn, echt.
1: Ja, dan is dit absurd. De comeback van Martin Garrix.
0: En het feit dat deze track na een aantal jaren is uitgekomen, dat is ook al heel feestelijk nieuws natuurlijk. Martin Garrix, Ed Sheeran nu samen met Repeat It op 538.

0: Dasha en Austin hoorde je op 538. Geef jij hier in Nederland in de horeca altijd een fooi? Of nooit? We gaan het er zo meteen over hebben.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
4: Lot, je bent op de radio, hè?
3: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
4: Over de vakantiegeld Supersteelweken?
3: Ja, dat wou ik dus zeggen.
4: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
10: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
14: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas. Zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
15: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
16: Altap.
15: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: 538 Nieuws.
9: 11 uur.
10: In het Zeeuwse Westkapelle zijn 4 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Onder hen zijn 2 jonge kinderen. Hulpdiensten zijn massaal op het ongeluk afgekomen. 2 gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een derde met de ambulance. Bij het strand van Scheveningen zijn afgelopen nacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk zijn ze achtergelaten door hun moeder, die was gevlucht voor een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht. Als ze fit genoeg zijn, worden ze weer uitgezet. De bevolking van Iran krijgt volgens staatsmedia weer internet. Het ligt er al bijna 3 maanden uit. Kort na de eerste aanval van Amerika en Israël op Iran werd het internet afgesloten en konden Iraniërs alleen nog op een beperkt aantal sites uit eigen land terecht. In januari werd het internet ook al geblokkeerd toen er grote protesten waren. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Gian de Recht van Excelsior maakte de mooiste goal van het jaar tegen Fortuna Sittard. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graad of 15. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. Op de meeste plekken wordt het tropisch warm. En dit was het nieuws op 538.
11: Dankjewel. We krijgen de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van wie?
12: Op de A8 richting Beverwijk bij Oostzaan, hectometerpaal 3.2. Op dezelfde A8 richting Beverwijk bij Oostzaan, hectometerpaal 4.7. En op de A28 richting Amersfoort bij Wezep, hectometerpaal 83.0.
13: It's It's playtime.
14: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
15: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
15: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Je agenda. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang ongekend lage prijzen op A-merken. Alleen via iBoot.com of via onze app.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
19: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.
20: Jordi Warner.
11: Zometeen hebben Lien en ik even jouw mening nodig over voorgevende horeca. Eerst een backstage.

0: 538, Jordi en Lien hier met de vraag: geef jij fooi in de horeca in Nederland? Ja of nee?
1: Ja, ook als het je eigenlijk niet bevalt. Deze vraag die kwam eigenlijk bij me op omdat ik vorige week in Los Angeles was, in Amerika. En daar is het zo gebruikelijk om fooi te geven. Of, nou ja, of je het nou wil of niet. Het staat soms gewoon al op de bon, onderaan de streep erbij. En eigenlijk ook als je in een koffietentje bent. Je bestelt gewoon één koffietje. Dan moet je op het pinautomaat al aangeven 10%, 20% fooi. Toen kwam de vraag eigenlijk bij mij naar boven. Geef je standaard fooi in de Nederlandse horeca? Ik doe dat namelijk dus niet. Ik wil die keuze
0: niet
1: zelf maken. Ja, ja, nee.
0: Ja, oké, standaard voor je heb je het dan.
1: Ja, precies. Of... dus als ik kijk echt naar, bevalt het me ja of nee?
0: Dat snap ik en dat is helemaal terecht. Maar geef jij überhaupt ooit voor je dan?
1: Niet heel vaak, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee.
0: Wanneer doe je het dan wel?
1: Nou, als de service echt heel gezellig of goed of outstanding, zeg maar, echt gewoon dat ik denk, ja, dit onthoud ik, dit was nice. En ik vind eigenlijk dat de horeca de laatste tijd een beetje tegenvalt.
0: Ik geef standaard voor je, tenzij het me niet bevalt. En, maar dan moet er echt wel wat gebeuren of zo, weet je wel. Maar nee, ik geef eigenlijk standaard voor je. Er is eigenlijk één moment waarop ik minder snel neig voor je te geven. Dat is als ik, als zeg maar, stel ik ben met mijn vriendin of met iemand anders dan, en we doen twee drankjes, dan denk ik minder snel.
1: Als ik maar rond je hem dan af? Of heb je echt, pak je €5 erop? Of
0: ja, vind gewoon... ik soms heel lastig. Als ik dan, nou stel je hebt iets van €17, dan rond ik af naar 20.
1: Oh, dat vind ik wel gul hoor.
0: Of als het €37 is, ja dan nog 40 is hetzelfde voorbeeld, bedenk me nu. Nee, stel dat het iets 42 is, dan zou ik eerder de 48 van maken. En als het echt subliem was, €50. Maar dan heb ik nog steeds het gevoel dat ik nog niet de goede voor heb gegeven.
1: Ja, misschien is dit een beetje de zuinige ziel in mij, de zuinige ziel. Maar ja, nou, ik heb gewoon, ja, ik denk dan moet ik dan de assistent van de apotheker ook voor je gaan geven. Of de piloot die mij veilig aan de grond zet. Of...
0: Het is bij mij wel erger geworden met voor je geven sinds dat ik zelf in de horeca werk. Dus ik heb nu een klein bijbaantje, 1,5 jaar, bij een kroeg in Utrecht. En als ik daar geen fooi krijg van mensen, dan voelt het echt als een belediging.
1: Ja, voelt het echt zo. Ja, ik heb denk ik dan toch zoiets van, ik vind de horeca al duur genoeg eigenlijk de laatste tijd.
0: Nee, maar dat snap ik ook hoor.
1: Die werkgever moet je maar gewoon een goed loon geven, denk ik dan. Maar ja.
0: Nee, zeker. Nee, dus ik snap je ook. En ondanks dat het in die kroeg als een belediging voelt dat ik op zo'n moment geen fooi krijg, snap ik ook wel dat of mensen daar in Nederland sowieso misschien wel helemaal niet mee bezig zijn. Of dat ze het gewoon prima vonden, maar niet subliem of zo. Maar ja, het voelt toch ergens als iets van, nou, geef je geen fooi.
1: Ik wil wel eerlijk zeggen, ik heb dus nooit in de horeca gewerkt. Dus ik heb echt nul horeca ervaring. Dus ik kan me wel inbeelden dat als je dan in de horeca werkt, dat je dan het zo op kan vatten misschien. Maar weet in ieder geval dat het vanuit mij persoonlijk nooit persoonlijk is.
0: Ja, je bent gewoon gierig. Je bent gewoon gierig.
1: Ja, wel een beetje misschien. Gierig. Ja, een gierig ziel.
0: Maar zelfs wel is, toen ik erachter kwam dat ik fooi vergeten was. Ik ben ook wel eens vergeten, heb ik er gewoon niet aan gedacht. Dacht ik, ja, maar die kan echt niet. Toen heb ik gevraagd of ik alsnog €5 kon bijpinnen voor fooi.
1: Ja. Ik heb altijd mijn twijfels of het dan daadwerkelijk bij de medewerker komt.
0: Nou, het pint tegenwoordig in Nederland wel steeds vaker. Maar ja, ja, het komt wel gewoon. Maar je kan het vragen. Hè. Als het niet bij de medewerker komt, dan zeggen ze het meestal zelf ook wel. Maar goed, maakt jou blijkbaar allemaal niks uit. Maar jij geeft sowieso geen fooi.
1: Tenzij je gewoon heel leuk bent.
0: Ja.
1: Dan wel.
0: Moet blij zijn.

0: 538 met Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Jordi en Lien hier. En ja, de kandidaten van het NKWK voetbalkijken, die zijn in de buurt. Ze slapen op dit moment in een hotel. Maar ja, dit is wel de meest comfortabele nacht die ze gaan hebben deze week. Want vanaf morgen vroeg, bij de 538 ochtendshow, gaan ze beginnen. Dan zitten ze 4 dagen lang non-stop het WK te kijken. WK voetbal, dat is de challenge. Want ja, uiteindelijk kunnen ze daar, één iemand, daar 20.000 euro mee winnen. En een jaar lang gratis boodschappen.
1: Nou, is echt wel een comfortabele nacht. Maar ik weet niet of ik nou zo soepel zou slapen als ik weet dat ik dit aanga, hoor. Nee, zou jij lekker slapen?
0: Ja, nee, ja, nee, nee.
1: Het is zo'n druk, want je weet wat er gaat komen. Je gaat 4 dagen lang non-stop voetbal kijken. Ja, ik weet niet of ik zo'n lekkere nacht zou hebben dan. Misschien zou ik er wel even zo'n slaapdingetje knallen.
0: Nou ja, en ze hebben dus met z'n allen gezellig zitten eten vanavond ook. Ik zag een foto voorbij komen in onze team-app van 538. Ze zijn nu nog vriendelijk natuurlijk tegen elkaar. En, maar ja, je weet ook, sommigen gaan elkaar het gewoon het leven zuur maken de komende 4 dagen.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ja, want ze kennen elkaar natuurlijk niet. Dus vandaag was de eerste ontmoeting.
0: Ja. Ja. Goed, we gaan het allemaal meemaken. Vanaf morgenochtend 4 dagen lang. Allemaal live te volgen op radio. Maar ook met een livestream erbij. Het NK WK voetbal kijken.

0: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: en sportvoeding. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy. Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
5: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
4: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: 538, Jordi Warners.
16: Miley Cyrus, End of the World, hoor je naar Alex Warren en Fever Dream.

0: Miley Cyrus en End of the World hoorde je op 538. Zou dat niet gewoon weer terug op televisie moeten? Hannah Montana, waardoor ja, zij toch wel groot en bekend is geworden.
1: Ik zou direct kijken.
0: Toch?
1: Ja, dat is mijn jeugd.
0: Die Disney-serie waarin ja, Miley Cyrus dus overdag eigenlijk gewoon een onbekend iemand speelt. En s'avonds en s'nachts is zij ineens de grote wereldster. Die ze uiteindelijk ook is geworden trouwens.
1: Ja,
0: maar je hebt zoveel meer van die series die je terug zou willen op televisie.
1: En ze heeft daar ook, als ik het goed heb, afgelopen week de bevestiging voor gekregen. Want ze heeft nu een ster op de Hollywood Road in Los Angeles.
0: En mij is dus wel verteld dat die sterren op de Hollywood Walk of Fame, die worden gewoon betaald hè, door de artiesten zelf. Daar moeten ze gewoon voor
1: dokken. Nee, echt?
0: Ja, dit is mij wel verteld in zo'n Hollywood tourbusje. Ik heb ooit zo'n Hollywood tour gedaan. Dan ga je langs alle huizen van de supersterren en zo. Rij je dan langs. Okay, met zo'n gids voorin, weet je wel.
1: Ja, maar je moet wel toch aan bepaalde, weet ik veel, voorwaarden voldoen dan. Om
0: nee,
1: zo,
0: dat zou zeker. Maar volgens mij moet je het zelfs ook zelf aanvragen.
1: Oh, nou, wat een scam.
0: Ja.
1: My whole life has been a lie. Wat is dit nou weer?

0: klinkt zo vet als iemand dat krijgt, maar diegene...
1: Ze hebben het gewoon gekocht.
0: Ja, en je ziet ze altijd ook heel erg verbaasd reageren. En heel erg zo van, oh mijn god, de grootste wens.
1: Het was helemaal een happening met haar afgelopen week. Er was allemaal pers bij, helemaal fans en alles. Maar ze wist het gewoon, want ze heeft het gekocht.
0: Correct me if I'm wrong. Maar ja, of het team natuurlijk, dat kan natuurlijk ook. Hè. Maar je moet daar volgens mij gewoon zelf een aanvraag voor doen. En zelf voor Doc ook.
1: Wauw. Ja. Oké.
0: Hij zit allemaal zo minder glamorous. Hè? Dat hele Hollywood, dat is allemaal nep natuurlijk.
1: Nee joh.
0: Hey, het is 5:08. Jordi en Lien hier op de maandagavond.
1: Goed, Jordi.
0: Ik heb al een paar keer fout gezegd vanavond. De maandag die als een zondag voelt. Met Gavin DeGrasso meteen naar Calvin Harris.

0: Marnix, goedenavond.
1: Hey Jordi, goedenavond.
2: Goedenavond. Jij hebt jouw kleine kinderpiano weer meegenomen.
1: Ja, zeker. Hij heeft de route van de kinderspeelgoedwinkel weer naar de studio van 50 Hoog gevonden. Hij ligt hier. Doet hij het ook al?
2: Nee.
3: Nee, ik hoor niks.
2: Hij staat dan... Nou, volgens mij heb ik wel gewoon de goede setting aangezet.
1: Heb je hem hard genoeg gezet? Want deze piano is een beetje aan de zachte kant.
2: Oh, wacht, ik heb hem misschien niet hard genoeg gezet.
1: Ja, het blijft een kinderpiano. Mag natuurlijk niet te hard, want anders worden al die ouders natuurlijk helemaal gek.
2: Kijk, dat was het. Ja.
1: Het is helemaal in bescherming voor die ouders natuurlijk.
2: Nee, dat is ook zo. Ja. Hij doet het weer. Nou, lekker.
1: Concept is vrij simpel, Jordi. Ik ga zo meteen natuurlijk muziek draaien bij 538. En een van die nummers die je zo meteen gaat horen, daarvan ga ik het melodietje spelen op deze kleine kutkinderpiano. En jullie te raden welke het is. Nou, er hangt verder geen prijs aan vast. Het is gewoon voor de eer. Kom maar.
3: Oké, ik ben benieuwd.
1: Ja.
3: Ik weet het echt, ik heb geen idee.
2: Nog één keer, Marnix.
3: Love Supreme.
1: Ja, of het goede antwoord is, dat weet je zo meteen.
2: Ja, nou, zo meteen na 12 uur bij Marnix Westheid, 12:00 tot 3:00. Veel plezier.
1: Dankjewel.
2: Een fijne nacht. En Lien, zullen we zondag weer doen?
3: Ik vind het gezellig.
2: Gezellig.
3: Zie je zondag.
2: Hier is Olivia de Regroups. Sorry, ga ik even opnieuw doen. Ik vind het ook een moeilijke naam hoor. Olivia Rodrigo. Het klonk alsof ik 6 weinig had.
3: Applausje.
2: Drop Dead nu op 5:38.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
3: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan. En thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
11: En met extra korting. Zullen we? Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow,
15: kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
20: Nu, later en altijd.
21: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
25: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
26: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
25: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: 538 Nieuws.
2: 12 uur.
3: 140 asielzoekers slapen vanavond in de noodopvang in Groningen. Er is voor hen geen plek bij het AZC in Ter Apel om daar de nacht door te brengen. Het zijn er iets meer dan gisteren, toen waren het er 126. Vannacht is de laatste nacht dat de opvang in Groningen beschikbaar is. Voor morgennacht is nog geen oplossing gevonden. Rechters leggen kinderen niet altijd een gedwongen opname in de jeugdzorg op vanwege het personeelstekort daar. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zij vonden zeker 16 zaken waarin de rechter dat als reden noemde, maar waarschijnlijk gebeurt het veel vaker. Een kinderrechter zegt dat het vooral bij grensgevallen gebeurt. Er ligt een beloning van €10.000 klaar voor degene die de gouden tip heeft over de vermissing van Rotti Doevendans uit Amsterdam. Hij is al 6 jaar spoorloos. De politie denkt dat hij misschien als klusjesman werkt in het Spaanse Benidorm. De beloning wordt trouwens alleen uitbetaald als blijkt dat hij is vermoord. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlander. Astrid Eeuwes is amateuronderzoeker en bestudeert in haar vrije tijd ruimtegruis dat op daken en straten terecht is gekomen. Het is niet de eerste Nederlander met een eigen ruimterots. Bekende mensen als Rembrandt van Rijn, André Kuipers en Johan Cruijff hebben er ook een. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind en koelt het af. En dit was het nieuws op 538.
4: 50 verkeer dan door Flitsmeister. Kort en bondig. Geen vertragingen en ook geen snelheidscontroles.
5: 538. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
6: Volg het NK WK Voetbal kijken. Deze hele week.
4: Hey, welk liedje werd er gespeeld op het kleine kutkinderpiano? Je hoort dat zo meteen aan Jennifer Lopez en David Gay.

in de speelgoedwinkel, gemaakt voor kinderen. En de vraag is, kun jij raden wat er wordt gespeeld op een kleine kutkinderpiano die hier in de studio ligt van 538? Dat is zo'n kleine plastic met allemaal van die dieren erop, weet je wel. Vreselijk ding. De vraag is, kun jij raden wat erop gespeeld wordt? Dit is de opgave van vannacht. Snelle blik in de app van 538. Jochem denkt dat het wat van Dua Lipa is. Dat is niet zo, die ga je zo meteen nog wel horen trouwens. En Bart denkt... Robbie Williams. Is inderdaad het juiste antwoord. Robbie Williams werd gespeeld op de kleine kut kinderpiano. En je hoort hem nu. Dit is Supreme bij 538.

Imagine Dragons en Whatever It Takes bij Radio 538. Hey, er is een burenruzie. En dat heeft te maken met een roze geverfd huis. Hoe het precies zit, dat hoor je zo meteen bij 538. Maar Taylor Swift, dit is Elizabeth Taylor.

0: Out and enjoy the silence.
1: De nacht van 538.
0: En goeienacht, Marnix hier. Vraagje. Heb jij een beetje een goede relatie met je buren? Je weet wat ze zeggen, hè? Beter een goede buur dan een verre vriend. Dus bij deze heb je een beetje goede buren. In mijn geval, mijn vriendin en ik, wij boffen echt hoor met onze buren. Superleuke mensen zijn het. We kunnen ook met alles bij ze terecht. Als het toiletpapier op is, hebben ze het altijd. En andersom ook. Wel wat ongemakkelijks meegemaakt met mijn buurman. Toen woonden we geloof ik, net 2-3 weken daar. En ik was niet helemaal fit, dus ik dacht, ik neem even wat extra vitamines. Hè. Dat is goed als je niet zo lekker voelt, ik weet wat vitamines nemen. Dus ik had zo'n vitamine C bruistablet genomen, maar wel op een lege maag. En dat blijkt dus niet zo handig te zijn, want daardoor schiet je suikerspiegel en zo 180 graden de verkeerde kant op. Dus dat resulteerde bij mij dat ik steeds het idee had dat ik flauw ging vallen. Dus wat had ik gedaan? Ik voelde hem helemaal fucked up en ik ging naar het toilet toe. Ik dacht, ik moet overgeven of ik moet aan de onderkant overgeven, als je snapt wat ik bedoel. Maar het ging helemaal niet goed en ik was alleen thuis. En toen dacht ik, ja shit, wat nou als ik hier knock-out ga? Dat wil je ook niet meer maken. Dus wat had ik gedaan? Ik was naar buiten gelopen en onze voordeur is eigenlijk 2 meter verwijderd van de voordeur van de buurman. Heb ik aangebeld, hij met zijn videodeurbel. Alleen, het ging dus helemaal niet goed. Dus toen ben ik soort van half wit weggetrokken, weer terug naar binnen gelopen. En toen ben ik half flauw gevallen op het toilet thuis. En toen zei de buurman, hallo, buur. Nou, uiteindelijk heeft hij me heel fijn geholpen. En sindsdien heb ik eigenlijk een super relatie met hem. Roel heet hij, buurman Roel. Wat een topper is dat. Waarom vertel ik je dit nou? Nou, er zijn ook mensen in de wereld die het helemaal niet goed met hun buren kunnen vinden. Bijvoorbeeld in Amerika. Een vrouw had ruzie met haar buurvrouw. En toen werd ze zo boos dat ze haar de hele dag eigenlijk wilde irriteren om een soort van wraak te nemen. Toen heeft ze haar huis roze geverfd. Nou, van kutburen naar armen van buren. Dit is de nieuwste bij 538.

0: Martin Garrix en Love, you're the man.
1: Radio 538 presenteert het NK WK voetbal kijken.
0: Komende ochtend, dan start hier echt een krankzinnige challenge bij Radio 538. Het NK WK voetbal kijken. 6 deelnemers komen hier in de studio van 538. 4 dagen lang non-stop kijken naar voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal. Ze mogen niet in slaap vallen. En ze mogen ook maar 3 uur per dag slapen. Ja, dat is een pittige opgave, maar het is ook niet voor niets. Blijf je wakker en weet je alle eliminatierondes te overleven, dan win je 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen doen. Maar ook voor jou valt er wat te winnen als je luistert naar de radio. Want tijdens die eliminatierondes kun je het opnemen tegen een van de deelnemers. Weet jij de vragen beter te beantwoorden dan een van die deelnemers, dan elimineer je die deelnemer en scoor jij 1000 euro aan boodschappen. Vet toch? En het start hier komende ochtend bij 538. Meer details check je op 538.nl over het NK WK voetbal kijken. Dit is 538 met Suzanne Vreek nu.

koningin van de autotune, Jordan Share en Believe bij 538. Goedenacht, Marnix hier. Als je jezelf afvraagt, joh, wat ruik ik nou de hele tijd? Nou, we zijn met de buren echt al 3 dagen achter elkaar aan het barbecuen. Ondertussen bestaat mijn lichaamsgeur vooral uit kolen en speklap. En heel veel stokbrood trouwens. Lekker toch, die zomer? Daarom is de 538 favorite van deze week ook extra zomers, is de nieuwe van Shakira en Burn.

Somjeu in Dark Before the Dawn bij 538. Binnen nu en 10 minuten een nieuwe opgave in AI of niet, waarin jij kunt raden of iets echt of nep is. Kleine tip waar het zo meteen over gaat. Een restaurant waar je voor iets moet betalen wat je niet kunt eten of drinken. Details hoor je zo in AI of niet.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Ongeveer 140 asielzoekers brengen op dit moment de nacht door in een congreshal in Groningen. Net als de afgelopen dagen is er niet genoeg plek bij het AZC in Ter Apel. Het is de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar is. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen is niet duidelijk. En zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Mensen vragen massaal een extra aansluiting op het stroomnet aan, meldt de Telegraaf. In een groot deel van Nederland worden vanaf 1 juli geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen, omdat het stroomnet vol is. De extra aansluitingen worden bijvoorbeeld aangevraagd voor een warmtepomp of een laadpaal, ook al is die nu nog helemaal niet nodig. En in het Engelse Gloucester wordt elk jaar een beroemde wedstrijd gehouden, waarbij een kaas van een heuvel af wordt gerold en mensen erachteraan rennen. Dit jaar is die wedstrijd gewonnen door een Nederlander, Niels Wennemars, de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Als winnaar mocht hij de kaas mee naar huis nemen. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 's Avonds draait de wind en koelt het af. En dit was het nieuws op 538.

0: Nieuwe Meer bij 27.1.
1: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
2: Volg het NK WK Voetbal kijken deze hele week.
0: Goedenacht, somber hoor je zometeen met Homewrecker naar manen goalband. Dit is Stiek.

0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daarom draait AI of niet. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een appstem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? En dit is de opgave van vannacht.
1: Een restaurant in Amerika rekent klanten 38 cent extra als ze een domme vraag stellen.
0: Nou, wat denk je?

0: Shakira en Zoo bij 538.
1: AI of niet?
2: AI of niet?
1: AI of niet?
0: Goedenacht, Marnix hier. Kun jij raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet namelijk om. Je hoort een opgave aan jou om te raden of dat AI of niet is. En dit is die opgave.
3: Een restaurant in Amerika rekent klanten 38 cent extra als ze een domme vraag stellen.
0: Dus klanten in een restaurant in Amerika, die moeten 38 cent betalen voor iedere domme vraag die ze stellen. Nou, wat denk je? Is het AI of niet? Even snel een blik in de app van 538. Tom zegt stellig, nou, dit is een AI-bericht, dus nep. Leno zegt ook AI. Erik denkt dat het echt is. En het juiste antwoord is...
4: Echt, echt waar? Echt waar?
5: Dat is echt niet zo.
0: Jawel, het is echt zo. Al 20 jaar doen ze het. Het is als een soort grapje begonnen door de oom van de eigenaar. En er wordt dus nog steeds op sommige bonnetjes gezet dat mensen een domme vraag stellen. Een van die domme vragen is bijvoorbeeld... Zit er water in het ijs? Ja. We betalen dan 38 cent voor. Dit is 538 met Mr. Mister nu.

Desire bij 538. Jacco, die stuurt net een berichtje in de app van 538. Dat je, joh, ja, we waren met vrienden aan het barbecuen. Ik had niet verwacht dat het zo laat zou worden. Ik moet morgenochtend gewoon werken. Hij weet wat ze zeggen. Als het leuk is, dan gaat de tijd sneller. Het is 538. Teddy Swim, Stones and I, zometeen naar Bruno Mars. Dit is I Just Might.

0: 10 inch famous stones and I, gone, gone, gone.
1: De nacht van 538.
0: Hey, goeienacht, Marnix hier. Het voelt al veel te lang geleden, vind je niet? 50 Koningsdag, wat een waanzinnig feest was dat, hè, op het Chasséveld in Breda. En dat feest werd afgesloten door Afrojack. Maar voordat hij op het podium ging, hadden we hem nog even in de studio van 538, daar ook op het Chasséveld. Toevallig bij mij. En toen vroeg ik aan hem, joh, met die hele grote line-up aan artiesten die we bij Koningsdag hebben, met wie zou je een keertje willen samenwerken? Toen was dit zijn antwoord.
2: Direct is wel heel vet, ja. Ik moet zeggen, ik was er net aan het kijken. Ze rocken die tent en een hele mooie stem.
0: Dus we gaan niet uitsluiten.
2: Volgens mij heeft Fed LeGrand een keer een plaat met Direct gedaan. Ja, die plaat was vet, hoor.
0: Ja, het was een waanzinnige plaat. Ja. Helaas,
2: die moet je weer een keer draaien.
0: Nou, dat gaat dus om deze van Direct. Dat is Where We Belong. Even een klein stukje ervan.

klein stukje daarvan. En toen sprak ik Afrojack toevallig nog even na het interview backstage. En toen zei hij, joh, misschien moeten we daar een remix van maken. Als in dat hij dat zou moeten doen. Toen was hij dus vorige week aan het livestreamen op Twitch. Een platform waar je kunt livestreamen. En daar is hij dus gestart aan die remix van Where We Belong. En dat klinkt dan weer zo, een beetje helemaal die Afrojack-stijl.

Radicals en You Get What You Give bij Radio 538. Het is natuurlijk al heerlijk weer geweest, maar het wordt nog beter. En daarom speciale maatregelen vanaf morgen. Details hoor je zo meteen bij 538. Na de Dance Mash is de nieuwe van Topic en Becky G. Sorry, papi.

Paul Smit en Aloren. Drive Safe bij Radio 538. Ik ben benieuwd. Is het je dit jaar wel gelukt? Om niet gelijk bij de eerste zonnestralen in Nederland te verbranden. Mijn voordeel is, ik kom niet zoveel in de zon. Ik vind het vreselijk, zet mij maar lekker bij de airco neer. Ik verbrand dus niet zo snel, maar mijn vriendin Frederiek, zij heeft het afgelopen 3 dagen in de tuin gelegen. En ja hoor, vandaag was het raak. Rode schouders, daar gaat ze de komende tijd zeker last van hebben. Maar het wordt nog warmer. Morgen is er kans op de officieel eerste tropische dag van het jaar. Dat betekent dat het dan in de beeld meer dan 30 graden wordt. Nou, morgen is ongeveer 32 graden voorspeld. En daar horen dus speciale maatregelen bij. Even goed om te weten. Dit adviseert het KNMI. Drink voldoende water. Blijf uit de zon. Smeer jezelf goed in met zonnebrandcreme. En dit is ook een waanzinnige tip voor wij, voor ons, hè, als nachtwerkers. Probeer 's middags niet te veel te doen. Want hè, als we zometeen rond een uur of 6, 7 thuiskomen, nou, dan slapen we zeker tot het warmste moment van de dag. Maar ik mis eigenlijk 1 hele belangrijke tip waar je misschien wel heel veel meer aan hebt. Zorg ervoor dat je radio op 538 staat. Dan verkoelen we je namelijk met de beste hits. Ja, toch, dat is een goede tip. Goedenacht, Marnix hier. Martin van Wijk, hoor je nu. Dit is Hello.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In de buurt van Zaandam is een natuurbrand uitgebroken. Ze gaan om een stuk oud gras van 40 bij 20 meter. De brandweer heeft boten gestuurd om de brand vanaf het water te kunnen blussen. Ook hebben ze een drone ingezet om de brand vanuit de lucht te kunnen bekijken. Nog een brand, maar dan in Zutphen. Daar staat een grote loods van een afvalbedrijf in de Hens. Het vuur is zo fel dat de brandweer alleen van buitenaf kan blussen. Ze proberen ook te voorkomen dat de brand overslaat naar een bedrijf ernaast. Het Amerikaanse leger heeft in het zuiden van Iran luchtaanvallen uitgevoerd op een aantal boten. Volgens Amerika waren het Iraanse boten die probeerden mijnen neer te leggen. De Amerikanen zeggen dat ze handelden uit zelfverdediging en dat het staakt het vuren nog steeds van kracht is. En een Spaanse opvarende van het cruiseschip Hondius is positief getest op het Hantavirus. De Spanjaard ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder werd op het schip de gevaarlijke Andes-variant van het virus vastgesteld. Daaraan zijn 3 mensen overleden. In Rotterdam zitten ruim 20 opvarenden in quarantaine. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag is het zonnig en tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind en koelt het af. En dit was het nieuws op 538.
3: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A10 Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 4.2. En ook oppassen op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij 8.7.
4: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
5: Volg het NK WK Voetbal kijken deze hele week.
6: Maar niks Westhuis.
3: Wat hebben heel veel mensen, maar Martin Garrix niet? Je hoort het zo meteen bij Harry Styles.